0: incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Drie uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. En vanavond gaan we luisteren naar de organist Bram Beekman. Helaas op 66-jarige leeftijd overleden. Het was ook een graag geziene organist hier bij de orgelconcerten in Ede. Hij studeerde van 1967 tot 1972 orgel aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Louis Toubos. Na het behalen van diverse diploma's, waaronder het solistendiploma, studeerde hij verder in Wenen bij Anton Heiller. In 1975 behaalde hij de Prix d'Excellence. In 1980 werd hij docent orgel aan het Brabants Conservatorium. Hij leidde daar organisten op als Albert Clement, Katrien Koeivoets, Kees Geluk en Tanny van Loon. In 1997 werd hij organist van de Oostkerk in Middelburg. Maar vanavond horen we hem op het Hagenbeerorgel, het grote orgel in de grote kerk in Alkmaar. Hagenbeer die kreeg in 1638 opdracht om het orgel te bouwen, maar hij had eigenlijk weinig tijd, want hij was ook bezig met een orgel te bouwen in de Hooglandse kerk in Leiden. En hij deed zijn werk over aan zijn broer Jacobus en Dien en zijn vader Galtus. Deze bouwde het orgel af en het werd opgeleverd in 1645. Het had 40 stemmen verdeeld over 3 manualen en een pedaal. Diverse orgelbouwers hebben daarna de orgels weer gereconstrueerd, veranderd, onderhouden, noem maar op. Er is altijd werk aan een orgel. Maar in 1723 werd het orgel vergroot door Frans Caspar Schnitke. Hij behield 24 stemmen van het oude orgel van Hagenbeer en hij plaatste er 32 nieuwe bij. Die bestaan nog steeds. Het orgel heeft nog steeds 56 registers. Diverse malen is het orgel ook weer hersteld door de firma Flentrop. En de laatste keer was in de jaren 2014-2015. Op 11 april 2015 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen met de klankkleur van 1725. Het eerste werk wat we gaan beluisteren is een kort preludium in C van Johann Sebastian Bach in Bachwerken 567.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren is uiteraard wederom van Johann Sebastian Bach. Wel de Fuga in C, Bachwerken 574.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren is Ach, was is doch unser Leben? Bachwerken 743. Maar mocht u in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen aan de Grote Kerk in Alkmaar, ze hebben ook een heel bijzonder koororgel van Van Kovelens uit 1511. Ik heb het ooit gehoord en het klinkt fantastisch.

Dat was dan het programma Orgelmuziek van vanavond. Techniek, Harro Timmerman. Samenstelling, Anton Canes. En uw presentator vanavond, Kees Quint. Ik wens u nog een hele fijne avond. En zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer beluisteren in de herhaling.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedemorgen luisteraars, heel hartelijk welkom bij het gewijde muziekprogramma van Stilok op deze zondagmorgen 24 mei, eerste Pinksterdag. U luistert naar Gewijde Muziek, een programma van Stilok op 1 Vallei. We zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met het programma Gewijde Muziek. Om 9:30 gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit Scherpenzeel. We schakelen dan over naar de hervormde kerk in Scherpenzeel. De voorganger in deze dienst is dominee Stehauer. Tot aan de klok van 9:30, totdat de kerkdienst begint, luisteren we eerst naar gevarieerde geestelijke muziek. Uiteraard in het teken van Pinksteren. We beginnen de uitzending met Samen in de naam van Jezus. Daarna hoort u Geest van hierboven. En daarna hoort u Heilige Geest van God.

Straks om 9:30 schakelen we over naar de Scherpenzeel. Naar de hervormde kerk aldaar, waarvanuit we de rechtstreekse kerkdienst uitzenden. Voorganger in deze dienst is dominee Steehouwer. In deze dienst zijn er 2 schriftlezingen. Handelingen 2, vers 1 tot 13. En Romeinen 12, vers 1 tot 8. Handelingen 2, vers 1 tot 13. En Romeinen 12, vers 1 tot 8. Tot 9:30 heb ik nog gevarieerde geestelijke muziek voor u. 2 liederen uit de bundel Opwekking. De eerste is nummer 391. Welkom, Heilige Geest van God. Welkom, Heilige Geest van God. Waai over ons. Maak onze harten rein. O, welkom, Heilige Geest van God. Waai over ons. Zoals het koren op het veld wordt bewogen door de wind, buigen wij ons voor uw kracht, opdat uw geest het werk begint. Daarna luistert u naar Vader, stort uw geest uit.

Het is bijna 9:30 en dat betekent dat we gaan overschakelen naar Scherpenzeel, naar de hervormde gemeente. De kerkdienst die daar wordt gehouden zenden we rechtstreeks uit en de voorganger is dominee M.C. Steehouwer. In de dienst zijn er twee schriftlezingen, Handelingen 2 vers 1 tot 13 en Romeinen 12 vers 1 tot 8. Handelingen 2 vers 1 tot 13 en Romeinen 12 vers 1 tot 8. Vanuit de studio in Veenendaal wens ik u een goede en gezegende dienst toe en graag tot straks.

Goedemorgen, gemeente. Op deze dienst, op de eerste Pinksterdag, gaat voor ons voor dominee Steehouwer. Ik wil ook vooral de gasten van harte welkom heten in deze dienst. Vanavond zal de dienst worden geleid door dominee Ouwehand. De kerkraad heeft de volgende mededelingen. Op dinsdag 19 mei is op de leeftijd van 100 jaar overleden zuster Geurtje van Ginkel van de Hee. Laatst woonde in het huis in de wei. We gedenken haar in stilte.

De rouwdienst en begrafenis hebben gisteren plaatsgevonden. Bij de verkiezing van vorige week zondag is broeder Hans Bloemen als wijkouderling gekozen. Hij heeft tot vrijdag om zijn verkiezing te overwegen. Zoals vorige week al afgekondigd, heeft de kerkenraad zich de afgelopen periode ingezet om de vacature van ouderling, zending en evangelisatie te vervullen. Dat is niet gelukt en daar zijn we bezorgd over. We vragen om uw gebed hier voor. En we vragen ook of u deze week opnieuw namen wilt indienen van broeders die u geschikt acht voor het specifieke ambt ouderling, zending en evangelisatie. Dat kunt u doen bij de scriba tot en met vrijdag 29 mei. Dat is aanstaande vrijdag. Naast de vacature van ouderling, zending en evangelisatie zijn er nog andere taken in het pastoraat waar invulling voor gezocht wordt. Mocht u als broeder hier een roeping voor ervaren, voor de invulling van een of andere pastorale taak, neem dan contact op met uw wijkpredikant. Morgenochtend om 9:30 is in de kerk een Pinksterzangdienst. Iedereen is van harte welkom. En dit is de laatste zondag dat onze koster Wim van den Berg dienst doet als koster in onze gemeente. Wim, ontzettend bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt als koster. Voor de afkondiging bedenken we als God het wil. De collecten in de dienst zijn: de eerste collecte is voor de diaconie, de GZB Pinkstercollecte bestemd voor jeugdwerk in Kenia en Nederland. En de tweede collecte voor de kerkrentmeesters is voor het evangelisatiewerk. Collecte beweden we van harte bij u aan en de Heer geeft ons een gezegende dienst. Ter inleiding daarop zingen we weerklanklied 195, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Het koor zingt eerst het lied een keer en daarna zingen we het met elkaar.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. God heeft er bovendien getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest. Overeenkomstig zijn wil. We gaan nu biddend zingen, gemeente. Het lied zoals aangegeven op de liturgie. Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer. We zingen lied 201 uit de bundel Weerklank zoals aangegeven in de liturgie. Kom, Schepper, Geest.

Wij gaan ons geloof belijden. We spreken uit in welk geloof we met God en met onze broeders en zusters hier en overal verbonden zijn. En daarna gaan wij zingen uit Psalm 43, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wij belijden ons geloof deze eerste Pinksterdag met een tweetal vragen uit de Heidelbergse Catechismus. En daarna dus Psalm 143, vers 10. De eerste vraag, dat is vraag 53. Wat geloof je over de Heilige Geest? En luidt het antwoord. Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. Hij is ook aan mij gegeven. Om mij door het geloof te laten delen in Christus en in al zijn zegeningen. Om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Vraag 86. Waarom moeten wij nog gehoorzaam goede werken doen als we alleen uit genade, zonder dat we er zelf iets voor hebben gedaan, door Jezus Christus van onze ellende verlost zijn? Dan luidt het antwoord. Christus heeft ons met zijn bloed vrijgekocht en vernieuwt ons ook door zijn Heilige Geest. Zodat wij steeds meer op hem gaan lijken. Onze goede werken zijn de vruchten van ons geloof. We danken heel ons leven God ermee voor wat hij heeft gedaan. En door onze goede werken wordt God geprezen. Ook versterken de goede werken ons geloof. En door onze toegewijde levenswandel wordt onze naaste voor Christus gewonnen. Amen.

vanaf het allereerste lied wat we hoorden en samen ook gezongen hebben, hebben we al gebeden om de leiding van de Heilige Geest, om de Geest van God. En daar gaan we nu mee verder. Laten we samen bidden. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt de lof en de eer en de aanbidding toe op deze Pinksterdag. Een dag waarop we heel in het bijzonder ons ook concentreren op die machtige gave van u, de uitstorting overvloedig van uw Heilige Geest. Dank u wel dat u zo door en door betrouwbaar bent en doet alles wat u belooft. Er valt niet één van uw woorden ter aarde en niets komt leeg bij u terug van wat u gesproken heeft. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in ieder van ons woont als we oprecht geloven en onszelf ook aan de Heer Jezus hebben overgegeven. En als dat nog niet zo is, u Heilige Geest, u bent de kenner van de harten, wilt u het dan ter plekke nu doen in het leven van ons? Dat er niemand van ons zonder uw geest deze kerk zal verlaten of thuis de verbinding zal afbreken. We bidden u erom dat we alle door de levendmakende geest van Christus vervuld mogen worden. Van de allerkleinste in de oppas tot met de alleroudste thuis. Heilige Geest, wilt u machtig, krachtig werken, we roepen u aan. Bij herhaling zelfs. In ons lied en nu met deze woorden. Kom, Heilige Geest, vervul ons. Dat is ook wat we u eerlijk moeten belijden. Ook als u al inwoning heeft, dan houden we vaak nog zoveel kamers voor u gesloten. Of we laten onszelf weer vollopen met allerlei dingen die op de schaal van de eeuwigheid nul en geenerlei waarde hebben. Die obstakels vormen in het kennen van u, Heer Jezus Christus. Vergeef ons. Reinig en vernieuw ons. En maak ons voller en voller van wie u bent, Heer Jezus. Zodat we geestvervuld ons levenspad mogen vervolgen in de volhardende navolging van u, Heer Jezus. Zodat we u mogen behagen. Dat u vreugde in ons schept, in ons leven, in het hier en nu al. En straks tot in alle eeuwigheid. En dat we andere mensen ook mogen leiden naar u toe, Heer Jezus Christus. Er zijn zoveel mensen, ook in ons netwerk, die wij kennen persoonlijk. Die nog los van u leven. Jezus niet te voet zijn gevallen. We hebben er ook hartstochtelijk om gebeden in de achterliggende 10 dagen. Namen genoemd voor uw troon. O Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden? Geef dat er nog steeds weer opnieuw mensen tot geloof mogen komen in de Heer Jezus. U van harte lief hebben. De prijs die u betaald heeft aan het kruis met uw leven. Op waarde gaan schatten. Voor altijd dankbaar met u zullen gaan leven. En wilt u ons daar ook vanmorgen in bemoedigen? Leer ons om te leven. Voller en voller van wie u bent. Door uw geest. Zo leggen we deze dienst ook in uw handen. Alles wat we doen en gedaan hebben. Het zingen, het luisteren, het spreken, het spelen op het orgel. Het dienstwerk van de kosten. Heere, laat alles zijn voor de glorie van uw naam. En gaat u zo zelf uw eigen vrije gang, ook met uw woord als we lezen. Geef dat we aangesproken mogen worden door wie u zelf bent. Zo zien we uit naar u en naar u alleen. Hoor ons. In het besef dat we het niet verdiend hebben. Maar maak uw genade aan ons groot. In Jezus' naam. Amen. Leven door de geest. Dat was wat ik als thema boven de preek had geschreven. En zodoende heb ik 2-tal tekstgedeeltes met elkaar verbonden. Handelingen 2, daar starten wij. U kunt het ook lezen in de liturgie. Handelingen 2, vers 1 tot 13. En dan een paar versen, 8 versen om precies te zijn, uit Romeinen 12. Eerst lezen we over het heilsfeit. Handelingen 2. De uitstorting van de Heilige Geest. En daarna gaan we naar Romeinen 12.
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En dat zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die de inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden, spottend: ze zijn vol zoete wijn. En dan neemt de apostel Petrus het woord met zijn toespraak, zijn preek. We gaan samen vervolgens lezen Romeinen 12. Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. En ook daar krijgen we onderwijs van de Geest. Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie, naar de mate van geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover het leven voor God, gevuld met zijn Geest. Psalm 86 gaan we samen zingen. Dat is na de verkondiging. Excuus, ik was al op zoek naar de liturgie en op het bord kan ik ook al niet meer spieken, maar u natuurlijk wel. We gaan nu zingen Psalm 119. Psalm 119 en dan het negende vers, zoals aangegeven in de liturgie. Psalm 119.

Leven door de geest. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Gaan we zingen na de verkondiging dus. Psalm 86, vers 6. Na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters hier in de kerk. En we weten ons verbonden met hen die thuis meeluisteren. Om welke reden dan nu niet bij ons kunnen zijn. Maar met ons verbonden zijn. De Heer is groot, goed, volmaakt, betrouwbaar. Hij houdt zijn woord. En daarom is het ook zo goed om naar hem te luisteren. Want God doet altijd wat hij heeft beloofd. Dat vieren wij vandaag. Dat gedenken wij op het Pinksterfeest. Gods belofte heerlijk vervuld. De Heilige Geest is uitgestort. Precies zoals onze redder, Heer Jezus, gezegd heeft. Elke belofte woord wordt altijd op Gods tijd en wijze heerlijk werkelijkheid. Jezus had het zijn leerlingen bevolen. Gebod van de meester. Ga niet uit Jeruzalem weg, maar verwacht de belofte van de Vader. En welke belofte was dat dan? Nou ja, u zult kracht ontvangen. Die zal over u komen. De Heilige Geest. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En ik dacht bij mezelf, ja, wat doe je dan als je zulke machtige, prachtige beloften van je heiland, van de Heer Jezus, hebt ontvangen? Als de levende God door zijn woord ook vandaag tot je spreekt en het je duidelijk maakt. Ik wil in jou wonen. Ik wil altijd bij je blijven. Nou ja, dan klamp je je vast aan dat beloftewoord, toch? Je gelooft en je vertrouwt God op zijn woord. En je doet gehoorzaam wat er van je gevraagd wordt. Dat is geloven, toch? Kijk maar naar de discipelen, naar Jezus. Leerlingen. Die volgelingen waren in Jeruzalem vanaf dat moment eensgezind bij elkaar. Prachtig, hè? Eensgezind. Dat is een mooi woord. Een hele diepe lading in. Dat betekent niet zozeer alleen maar dat ze rond dezelfde tafel zaten of zo. Dat betekent vooral dat ze gericht waren op hetzelfde doel. Hoe heerlijk is dat? Vol van verlangen, gericht op het belofte woord van Jezus. Met een brandend hart. En gemeente, in deze weg, in zo'n ontvankelijke open houding, gericht op het beloftewoord van God, is het ook gebeurd. Toen gebeurde het. Een geweldige windvlaag, er was wat te horen. Er was wat te zien, tongen als van vuur, die zich verdeelden op een ieder van hen. Het is trouwens wel goed om daar even een streepje bij te zetten. Die mensen waren daarin passief op dat moment. Er gebeurde wat aan hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Er is niets van jezelf bij. Het is weer het heerlijke heilshandelen van God. Het is weer die wonderlijke genade van Christus. Hij deelt van zijn geest, Heilige Geest, Pinksterfeest. De gemeente, zo gedenken wij deze heilsfeiten. De betrouwbaarheid van Gods beloftewoord. Ik hoop dat je het van harte meeviert, vol verwondering. Dankbaar vanwege die grote mededeelzaamheid van de Messias van Israël. Dat hij van zichzelf weggeeft. Vanwege zijn volbrachte verzoeningswerk. Alles wat hij heeft verdiend in de weg van kruis en opstanding. Vanwege de verhoging van de troon. Vanwege de verhoging van Christus op de troon. Omdat hij zit aan de rechterhand van God. Daarom stortte hij de geest uit. Op ieder van hen. Dat is wat mij betreft nu het brandpunt. Want daarom stellen we die vraag aan elkaar. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Toen je tot geloof kwam. Geef daar eens in de stilte van je hart
persoonlijk een antwoord op. Het gaat me niet om de datum en de tijd en het moment en allerlei prachtige verschijnselen. Maar heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Wat is trouwens het effect van de Heilige Geest in je leven? Vandaag en morgen. Want gemeente, gedenken, vieren dat de Heilige Geest is uitgestort, dat is één. Maar het leven door en uit de Geest, dat is radicaal en totaal iets anders. Terug naar Gods woord. Die gelovige volgelingen van Jezus verlangden naar de vervulling van Gods belofte. Zij verlangden naar de Geest en uit genade ontvingen zij daar en toen op dat moment ook de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus let op, het zijn duidelijk verstaanbare talen. Dat blijkt ook wel uit de context. Het is begrijpelijk voor allerlei mensen uit allerlei verschillende woonplaatsen waar ze ook maar geboren waren. En wat was dan het effect op al die buitenstaanders die de Geest nog niet hadden ontvangen en die dat aanhoorden? Ja, het was een dubbel effect. Aan de ene kant verwarring en aan de andere kant verwondering. En aan de ene kant die open vraag, wat wil dit toch allemaal zeggen? En aan de andere kant spot. Ze zijn vol zoete wijn. De wegen gaan blijkbaar niet alleen rondom Jezus, maar ook rondom de Geest, uit elkaar. Dat is opvallend. Want al die mensen, jong en oud, die daar waren, die hadden in hun eigen taal, die op dat moment gesproken werd, alles heel helder kunnen verstaan. Daar viel het hele spel tussen te plaatsen. Waar je ook vandaan kwam, welk dialect je ook sprak, de grote werken van God, die werden duidelijk, hoorbaar, verstaanbaar verkondigd. Want dat doet de Geest namelijk altijd. En ik geloof dat het onmiskenbaar ging om Jezus. Jezus Messias. Dat blijkt later ook wel als je die preek van Petrus erachteraan gaat lezen. Want er gebeurde op die Pinksterdag precies zoals Jezus had gezegd. De Heilige Geest die werd uitgestort. En wat had Jezus gezegd? Die zal het mij verheerlijken. Want hij zal uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Jezus, het ging over de Messias. In alles wat de Heilige Geest doet, gaat het altijd om Jezus. In de vervulling van de Geest. In de kracht die Hij geeft. Hè? U zult mijn getuige zijn. Jezus alleen. In de gaven die de Geest uitdeelt. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Gaat het weer om Jezus. En in de vruchten die er zijn. In een geest vervuld leven. Dat gaat groeien voor elke gelovige. Jezus alleen. Hebt u, heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Ik kan het ook anders vragen dan, heel concreet en toepasbaar. Wordt de Heere Jezus al groter in je leven? Word je met de dag afhankelijker van Hem? Wil je niets meer anders in je leven dan leven voor Jezus? Jezus alleen. Gemeente, met de uitstorting van de Heilige Geest is er een nieuwe tijd aangebroken. De eindfase van de heilsgeschiedenis, die is ingegaan. En dat is de werkelijkheid waar wij ook vandaag, u, jij en ik, in leven. Het gaat alleen nog maar om het aanroepen van de naam van Jezus. Zo wordt een zondaar gered. Anders niet. Jezus is de door God gegeven Messias, de gezalfde van Israël. Jezus is in de weg van kruis en opstanding verhoogd en in de heerlijkheid van zijn hemelse Vader opgenomen. En hij is daar de hoge priester. En hij bewerkt verzoening voor iedereen die in hem gelooft. Jezus alleen, gemeente. En hij heeft van zijn geest uitgestort. Wil je gered worden? Wil je zalig worden? Wil je jezelf laten redden van dit verkeerde geslacht? Zo zou later Petrus het zeggen. Bekeer dan, laat je dopen. Ontvang vergeving van zonden. Neem dit woord met vreugde aan en word gered in Jezus' naam. En je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Ik
Meneer, ik hoop van harte dat u, dat jij de vraag die al een paar keer gesteld is, hè, heb je de Heilige Geest ontvangen? Dat je die al persoonlijk hebt beantwoord in je hart. Want weet u, aan de Heer zal het niet liggen. Zijn woord is betrouwbaar, zijn belofte vervult hij. Hij is vol liefde en genade. In zijn Zoon, Jezus, doet hij wat hij heeft beloofd. De Heer is trouw aan het verbond. Blijf ook op je doop als je er aan twijfelt voor jezelf. Al zijn beloften, zie op Jezus. En Jezus alleen is ook de motivatie voor elke gelovige om vol dankbaarheid en in grote verwondering voor hem te gaan leven. En dan hebben we het over geest vervuld leven. Paulus noemt het dan vanwege Gods ontfermingen. Zit in de Romeinenbrief. Geest vervuld leven. Dat is dus een leven naar je persoonlijke Pinksterfeest. Niet hier in de kerk, zo samen, maar naar jouw persoonlijke privé Pinksterfeest. En geest vervuld leven, dat is een totaal veranderd wordend en vernieuwd wordend leven. Je kunt niet blijven wie je was. Dat is onmogelijk. Je gaat leven in een radicale gerichtheid en in een onderworpenheid en in een gehoorzaamheid aan Jezus. Leven op de levende Heer aan, want je gaat hem ontmoeten. Leven door zijn geest. Gemeente. Dus vanuit geloof en bekering, uit genade, in vergeving van zonden, komt die oproep om te leven door en vanuit de Heilige Geest. En als je oprecht gelooft in de Heer Jezus, dan kan je deze oproep niet naast je neerleggen. Die optie is er gewoon niet. Wijd jezelf aan God als een levend offer. Dus met je hele bestaan. Man, vrouw, jong, oud. Je hele mens zijn. Het is er helemaal voor God alleen. Levend en wel. Heilig, welgevallig voor God. Dat is ook hoe je de eeuwigheid gaat doorbrengen trouwens. Paulus gebruikt dan het woord uw redelijke godsdienst. Dan gaat het dus niet meer over je uiterlijke dingen van godsdienstigheid, waar je tevreden mee kan zijn, allerlei tradities of zo, of allerlei vormpjes. Nee, het gaat over de inhoud, de geestelijke inhoud. De oprechtheid van je hart. De zuiverheid van je motivatie. Ook al gaat er nog zo vaak een kras overheen en struikel je nog zo vaak, maar die motivatie. Je gerichtheid in het dienen van God, het liefhebben van God. Het gaat erover een leven voor Jezus. In de overgave aan zijn geest. Die het voor het zeggen gaat krijgen in je leven. We zouden het ook zo kunnen zeggen. Anders verwoord. Godsdienst. Aanbidding van God is dan niet zozeer dat je hier in de kerk zit. Of dat je meedoet aan allerlei kerkelijke activiteiten. Moet je vooral mee door blijven gaan. Dat snap je natuurlijk wel. En als je dat nog niet deed, dan word je uitgenodigd. Maar ten diepste gaat het in de aanbidding om God. En de manier waarop je voor hem leeft. Gewoon dagelijks. In je diepe afhankelijkheid van hem en van zijn woord. In geloofsgehoorzaamheid. In volharding en navolging van Jezus. In je leven reflecteer je dan het beeld van de Zoon van God. Zoals je ook ooit bedoeld, hè, geschapen naar het beeld van God. Ondanks de krassen en bulten en butsen. Dan ga je leven naar het beeld van zijn Zoon, Jezus. Praktisch. Persoonlijk. Elke dag van je leven. Maar zo hoor ik iemand vragen. Hoe moet ik dat dan doen? Hoe wil de geest door zijn woord in jou en in mijn leven dan gaan werken? Hoe moeten wij ons dagelijks leven dan toewijden als een offer aan God? Nou, ik denk zelf dat in dit gedeelte twee heldere begrijpelijke opdrachten staan. Vandaag voor ons. En vers 2. Neem niet de vorm van deze wereld aan. Maar word omgevormd, veranderd in je denken. Daar begint het. En dat staat op zo'n manier opgeschreven in het Grieks dat wij dat volhardend steeds maar weer aldoende mee bezig moeten zijn. Dus als een soort continu proces in je geloof.
Leven door de geest. En dat begint er dus mee dat je je verzet tegen de zondige, van God afgekeerde boze wereld. Neem niet de vorm aan van deze wereld. En dat gebeurt door de vernieuwing van je denken, door de Heilige Geest. We hebben heel concreet, gemeente, de opdracht om gelovig weerstand te bieden, in die geestelijke strijd te gaan staan. Tegen alle misvormende invloeden van deze wereld om ons heen, die beheerst wordt door het kwaad, de duisternis. He, wel in die wereld zijn, maar er niet van zijn. En ook niet van worden. En die innerlijke verandering, die roept een verandering van je gedrag op. Dat kan niet anders. Je gaat je praktisch anders gedragen in het leven door de geest. Dan word je een beetje een pelgrim, een vreemdeling. Ja, je bent ook onderweg naar een ander vaderland. Je leeft ook voor een andere koning. En zo trek je door deze wereld heen. Onderweg naar die grote dag dat Jezus terugkomt of dat hij je roept. En gemeente, deze nieuwe manier van denken vindt plaats in iedere gelovige op allerlei verschillende manieren. Steeds weer als je een beroep doet op de kracht van de geest van God. In de praktijk van het leven. Zo word je persoonlijk omgevormd. Zo wordt je karakter bijgeschaafd, veranderd door de Heilige Geest. Meer en meer word je een beelddrager van God. Je weerspiegelt in je leven het leven van Jezus. En ik hoop dat je ernaar verlangt als je dit zo hoort. Dat me meedenkt. En ik hoop nog meer dat je er iets van herkent ook in je leven. Misschien hebben dat andere mensen wel eens tegen jou gezegd. Dat je denkt van, ja, is dat echt zo? Dat ik daar anders in geworden ben? Vooral in die diepe afhankelijkheid. Dat voortdurende gebed. Wat we al zoveel keren uitgezongen hebben in deze dienst. Om de leiding van de Heilige Geest in jouw leven. Je kan toch geen dag ingaan zonder dat gebed. Heilige Geest. Geest van hierboven, leer mij geloven. We zullen het ook zingen. Het doel van een leven door de Heilige Geest is trouwens ook heel helder. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Mond vol. Maar hoe heerlijk is dat? Dat je door de Geest gaat proeven, dat je gaat ervaren wat de wil van God is in jouw persoonlijk leven. En alle keuzes die je maakt, de spanningen waar je mee te maken hebt, waar jij je leven leeft. Dat je het gaat merken. God wil dat het die kant op gaat. De Geest leidt mij tot dat besluit. Vanuit zijn woord trek ik deze conclusie voor mijn leven. Ik hoop dat dit soort zinnetjes herkenbaar zijn. Dus niet wat wij mensen goed vinden wordt dan de norm. Of wat de wereld om ons heen normaal vindt. Nee, Gods wil. Daar richt het leven van de Geest zich op. Jij en ik, wij moeten veranderen in ons denken. Weten nog wel, niet God, wij. Geloof in Jezus. Leven door de Geest. Dat is het herprogrammeren van ons denken. Dat is het bekeren van onze van God afgerichtheid. Omdenken richting Gods wil. En dat roept natuurlijk de vraag op, waar voed ik zo al mijn gedachten mee? Als ik over het internet surf bijvoorbeeld. Waar ben je innerlijk zo al op gericht? Waar gaat nou je meeste energie naartoe? Waar zijn wij vol van? Is dat een levende God? De dingen van zijn koninkrijk, hij zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Is dat de afhankelijkheid van de belofte van God en zijn woord, Jezus? Laten wij ook ons leven vervullen, leiden door de Heilige Geest? Dat heeft met een hele diepe afhankelijke houding te maken, gemeente. Want de Heilige Geest wil ons hele bestaan vervullen. En dat krijgt dus ook persoonlijke gevolgen. Voor een ieder van ons. Ook dat zie je hier weer terugkomen. Het was niet alleen bij de uitstorting van de Heilige Geest, maar hier zie je dat ook weer. Dat collectief, ieder van ons. We worden allemaal op en onder de kansel en thuis gezaghebbend aangesproken. En tegelijkertijd wordt het vanuit genade ook geschonken. Wij moeten niet hoger denken van onszelf. Eigendunk en hoogmoed
Daar moeten wij van afgebracht worden. Dat is het oude denken. En de geest wil ons omvormen, wil ons vernieuwen. De egogerichte hoogmoed, die zelfhandhaving, dat hoogdenken van jezelf en het aanzien en het applaus en de goedkeuring van de wereld te zoeken, daar moeten wij van afgeholpen worden. Ik las van de week nog een interview van een of andere ex-influencer die tot geloof gekomen was en die wees dat heel radicaal aan. Dat was nou precies mijn afgod. We moeten er van afgeholpen worden door de Heilige Geest. Ons denken moet omgevormd worden in de richting van een stuk bescheidenheid, bedachtzaamheid, een houding van matigheid. Maar het geloof zoals God dat aan ieder van de gelovigen toebedeelt. Mooi is dat, hè? Zoals God het aan ieder van de gelovigen toebedeelt. Dat is toch heel heldere taal? De Geest schenkt aan iedereen die voor Jezus buigt wat genoeg is om hem te volgen. En dat gebeurt dus in de weg van afhankelijkheid, van nederigheid. Steeds maar weer zien op Jezus. Maar wat zie je daar dan? Nederige, dienende, weggevende liefde. Daar word je dan vol van. Op het Pinksterfeest is de Geest uitgestort en ontvangen. Door elke gelovige die gericht was op de Messias van Israël. Vol verwondering gedenken we dit heilsfeit. Al die mensen ontvingen dus gaven van God. Niemand uitgezonderd. Wat dat betreft mag je jezelf zo invoegen en aangesproken weten. Daar en toen op dat moment. Hè? De een sprak deze taal en de volgende een andere taal. De ene gelovige was te verstaan voor de inwoners van Mesopotamië. En de ander die was duidelijk te verstaan voor iemand uit Egypte. Maar wel allemaal naar de mate van het geloof zoals God het aan ieder had toebedeeld. Dus mensen die Jezus volgen, moeten zichzelf niet hoogmoedig overschatten in eigenwaan. Want het is juist God die de gave geeft aan ieder gelovige. Ons past bescheidenheid in denken. Wat God aan jou wil geven. En waarom doet hij dat op deze manier? Omdat hij wil dat er samengewerkt wordt in geloofseenheid. Binnen het lichaam van Christus. We hebben dus een diepe afhankelijkheid. Om de eenheid van Christus zichtbaar te maken. Want dat is wat God wil. De eenheid van Christus en de Vader en de Zoon zichtbaar maken in het lichaam van Christus. Leven door de Geest. Dat is dus niet iets voor jezelf. En nog veel minder van jezelf. Exclusief, privé, een beetje groeien in je geloof en het goed hebben met God. Nee, leven door de Geest, dat is per definitie in verbondenheid met andere gelovigen

met de drie enige God. Dat gaat nooit meer stuk. En van daaruit ook in de verbondenheid met elke broeder of zuster in de gemeenschap. Iedereen die een relatie met God heeft, daar word je als het ware automatisch aan verbonden. Dat beeld van het lichaam van Christus. Dat beeld van het menselijke lichaam is ook zo'n mooi voorbeeld. Het is ook heel goed te begrijpen, denk ik. En ik denk ook dat het vooral gegeven is om niet terug te vallen op je eigen oude egoïstische ik. Het beeld wil ons laten zien dat we verbonden zijn aan elkaar. Het houdt ons dus heel erg bescheiden. Want de hand kan niet zonder het voet. Zoals het menselijke lichaam bestaat uit verschillende lichaamsdelen met allemaal verschillende functies, verschillende zintuigen, verschillende organen en ondertussen toch samen één lichaam is, zo hebben alle verschillende gelovigen elkaar nodig. We zijn aan elkaar gegeven, verbonden in Christus. En dat is het werk van de Geest. Hij maakt dat ene lichaam. Sterker nog, een hele opvallende opmerking in vers 5. Elk lid behoort toe aan de ander in dat lichaam van Christus. Het is Gods werk die ons aan elkaar verbonden heeft. Wij kunnen dat dus niet ontkennen. Wij zoeken elkaar niet uit in de gemeenschap. Nee, je hebt elkaar juist nodig. En je werkt samen, onder het hoofd, Jezus Christus. Je deelt gemeenschappelijk in zijn verzoening, in zijn verlossing. En je leeft vol verwondering samen van zijn genade, van zijn vergeving. En zo bezien is het delen in geloof, in gemeenschap, geen vraag van zal ik eens meedoen of zal ik eens gaan naar een gemeenschap van gelovigen. Nee, het is een roeping, een opdracht om actief jezelf te geven in de gemeenschap van gelovigen. Om je geloof er ook te delen met elkaar, plaatselijk en wereldwijd. En zo komt de vraag eigenlijk naar ons toe, hè, als je erover nadenkt. Hoe vaak en tegen wie heb ik nu eigenlijk gezegd wie de Heer Jezus voor mij is? Niet discussiëren over allerlei randzaken waar we in de gemeente heel makkelijk druk over kunnen zijn, maar vanuit de kern. Weten de mensen om mij heen hier in de gemeente waar ik zit, in de kring, in de kerkbank nu, wie de Heer Jezus voor mij is? Dat is waar de Geest ons in wil leiden, gemeente. En daar groei je van in verbondenheid. Ik denk dat het hier vaker over moet gaan. Dat we ons niet moeten laten afleiden van allerlei bijzaken. Maar openlijk en eerlijk spreken wie de Heer Jezus voor ons is. Dat dat het leven van de Geest kleurt. Vernieuwing van ons denken. En dat vindt op die manier plaats in de gemeenschap van andere gelovigen. In het samen gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Zij waren allen eensgezind bijeen op die eerste Pinksterdag. We hebben elkaar dus nodig. Jong en oud. Waarom? Omdat God zo werken wil. Niet omdat wij dat bedacht hebben. Maar omdat het zo functioneren kan binnen het lichaam van Christus. Leven als christen. Dat leer je in verbondenheid met God en in de gemeenschap van gelovigen. Door bijvoorbeeld samen te bidden. Er zijn heel veel gebedsactiviteiten geweest in de achterliggende 10 dagen. Daar kun je elkaar ook positief tot voorbeeld zijn. Door samen te luisteren naar Gods woord. Door samen ook te zoeken naar de leiding van de Geest en jezelf te laten leiden. Elkaar te bemoedigen, op te scherpen, aan te spreken, te vermanen. Elkaar dagelijks te vermanen, staat er ergens in de schrift. En dat kan alleen maar als je elkaar ziet en ontmoet. Want zo ontdek je je eigen blinde vlek in de gehoorzaamheid aan Gods woord. En zo voorkom je ook dat je te hoog gaat denken van jezelf. Ik kan het allemaal wel zelf. Ik kan wel in mijn eentje geloven, zeggen ze dan. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet. We zijn in het lichaam van God, in het lichaam van Christus, door God aan elkaar gegeven. Liefdevol op elkaar betrokken. Door zijn Geest. En in zijn gaven. Afhankelijk van elkaar. Dat laatste dan als slot. De gaven. Waarin we afhankelijk zijn ook van elkaar. Want die geestelijke gaven die zijn ontvangen om de ander te dienen. Wij laten ons helpen in de navolging van Jezus Christus. Zeker in de gemeenschap. Maar andere christenen hebben u en jou ook nodig. Vanwege de gaven die jij ontvangen hebt. Dat mag ons wel heel bijzonder aansporen op deze Pinksterdag. De gaven van de Geest ontvangen om de ander om elkaar te dienen. Dan blijf je elkaar aansporen en bemoedigen.

zou het zo kunnen zeggen. Doe het lichaam van Christus niet tekort. Doe de gaven van de geest die jij ontvangen hebt recht. En laat ze dienstbaar ingezet worden. Tot eer van God. Maar wel, na die eerste Pinksterdag werd het geen talentenshow in de gemeente. Geestelijke gaven zijn er niet voor het applaus van de tribune van de wereld. De gaven zijn tot dienst aan God en elkaar. Tot opbouw van de gemeenschap in Christus. Paulus noemt een heel rijtje met verschillende gaven die uit genade geschonken zijn. Genadegaven. En elke gelovige, wij allen zoals wij hier zijn, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, heeft de oproep om dat in te zetten, die gaven. Daarmee bezig te zijn. In overeenstemming met de mate van het geloof. Zoals het dan staat hier in de schrift. We lopen ze nog heel kort langs. Neem bijvoorbeeld de gave van de profetie. En dat is spreken over Gods wil voor een bepaald moment, voor toekomstige dingen. En zo'n profeet, staat er heel bij, mag niet meer verkondigen als waarover hij door de geest is overtuigd. Hij mag niet hoger denken, maar hij moet juist bescheiden dienen tot eer van God. En dat geldt eigenlijk voor al die gaven zoals Paulus daar hier op een rijtje zet. Dat geldt bijvoorbeeld voor dienstbetoon. Gericht op het praktisch dienen van elkaar in de gemeente. Of voor de onderwijzers, de didaskolom. Ze moeten zich richten op onderwijs, uitleg van de schrift in de vervulling. Zoals dat is geschied in Jezus, Messias. Onderwijzers moeten dus niet gaan voor status of gezag. Niet voor de tribune. Maar ze moeten dienstbaar zijn. En zo moet ook degene die met vermaning of vertroosting bezig is, blijven bij de eigen gaven van de geest. Niet voor eer of heerschappij, maar dienen. En als je uitdeelt van je rijkdom of namens de gemeente, doe dat dan vanuit een oprecht gunnend motief. Je de liefde als drijfveer. Dus niet je eigen aanzien, niet je eigen goede gevoel, maar om te dienen. Wie leiding geeft, bijstand of bescherming geeft, doet dat ijverig en met toewijding. Niet voor de eer, niet voor de invloed en niet voor de macht. Zie je het patroon, gemeente? Steeds weer opnieuw, hè? Wie de medemens barmhartigheid bewijst vanuit de eigen overvloed, hulp en bijstand geeft, die doet dat niet omdat het zo hoort, omdat het nou eenmaal moet, nou eenmaal iets waar we mee bezig zijn in de gemeente. Nee, vanuit oprechte blijmoedigheid. Schitterende voorbeelden. En zo mogen we geestvervuld gaan leven, gemeente van Christus. God is trouw. Hij schenkt zijn geest aan ieder die erom vraagt en ieder die buigt voor Jezus Messias en hem gelooft. Laat zo je leven ook dagelijks veranderd worden door de Heilige Geest. En dien elkaar in de gemeente vol liefde tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Amen.

Gemeente, we gaan de heren danken en ook gebeden doen. We hebben het gezongen, u de lof toe te brengen. Met ons hele leven. Geestvervuld leven. Want u bent het zo waard. Dat we in alle facetten van ons bestaan gericht zijn op u. En dan moeten we u belijden dat we zo gemakkelijk onder de maat leven. Terwijl u ons zoveel wil schenken in Christus. Heer, wat kan het leven ons naar beneden trekken? Terwijl we ons hart juist naar boven mogen heffen. Vergeef ons. Als we zo druk zijn met de dingen van het tijdelijke leven. Dat u langzaam maar zeker steeds meer naar de rand van ons bestaan geschoven wordt. Wilt u daar alstublieft door uw geest een krachtige verandering in teweeg brengen. Dat we alle dingen van ons leven, onze werkzaamheden, onze vrije tijd, onze omgang met de mensen om ons heen, de dingen die we in de gemeente doen en daarbuiten, dat alles van ons bestaan in het licht zal staan van de leiding van uw geest. In de gerichtheid op de Heer Jezus, in de verwondering van alles wat Hij heeft gedaan voor ons. En Heer, de vraag is aan ons hart gelegd of wij de geest ontvangen hebben. Dan dank u heel hartelijk dat u in uw woord zo duidelijk maakt dat het aan u niet zal liggen. En zo bidden we u. Vul ons met uw geest. Voor het eerst misschien wel en steeds weer meer en opnieuw. En zo dank u dat we deze Pinksterdienst in alle rust en vrede mochten ontvangen van u. Voor uw grote geduld om zo rijk het onderwijs ook voor ons uit te stallen. En geef dat we het ook praktisch doorvertalen. In het leven van ons persoonlijk. U weet hoe we erin staan en wat we daarin nodig hebben. En voor uw geest is niets te groot. Heeft dat wij grote dingen van u verwachten. En dat we mogen groeien in vertrouwen. Stappen in geloof ook zullen zetten. Vol overgave. Aan u alleen, Heer Jezus Christus. Want ook dat is zo duidelijk. Het is alles genade. En daarom dank u, Heer Jezus, dat u de grote prijs heeft willen betalen. Voor ons weglopen van het huis van de Vader vandaan. Voor al onze opstand, al onze rebellie. U heeft met uw leven de prijs betaald, verzoening bewerkt. Dank u wel dat we mogen leven uit vergeving. Dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk is. En dat u ons daar steeds weer voor uitnodigt. En zo bidden we u op deze Pinksterdag ook heel in het bijzonder dat het evangelie verder mag komen in deze wereld. Dus niet alleen voor ons eigen leven, om meer geestvervuld leven, maar voor mensen die u nog helemaal niet kennen. Er zijn heel intensief ook in de achterliggende dagen namen genoemd. Maar we bidden u dat alle vormen van zending en evangelisatiewerk gezegend mogen worden. Dan dragen we u heel in het bijzonder op, Gerbrand en Gelinde Reinoud, samen met hun kinderen. Die in uw dienst ook bezig mogen zijn in Juba in Zuid-Soedan. Wilt u hen steeds weer opnieuw vervullen met uw geest. Dat ze de kansen die u hen geeft ook maximaal mogen gebruiken tot eer van uw grote naam. U weet wat ze daarin nodig hebben. Bescherming heeft dat de kinderen ook mogen ontwikkelen op een goede manier in het onderwijs wat ze ontvangen. Veiligheid in alle vluchten die Gerbrand maakt. Heer, we bidden u voor het land wat verscheurd is. Wat vanuit ons westers perspectief overspoeld wordt door het kwaad. En de landen eromheen. O God, wilt u het kwaad beteugelen. Geef dat het evangelie een wending mag brengen. Mensen uw geest mogen kennen en Christus mogen kennen. We bidden u voor Gerard en Janneke de Wit. Samen met hun kinderen in Schwerin, Noordoost-Duitsland. We dragen aan u op, Heer. Ze zijn
ook al een hele tijd volhardend daar bezig. En ze mogen ook al vruchten zien van genade, van uw werk, Heilige Geest. Maar wilt u hen steeds weer opnieuw wijsheid geven, leiding, liefde. In de contacten met de mensen die ze daar opbouwen. In de manieren waarop ze het evangelie mogen delen, handen en voeten geven, ook heel praktisch. Heer, we leggen dat werk en hun levens ook in uw handen. We breiden dat uit naar al het werk wat de GZB op zoveel andere plekken ook mag doen. En we mogen ook onze gaven daar vandaag voor geven. De Pinkstercollect. Zegen het werk van de zendingsbond. Laat het vruchtbaar zijn voor de glorie van uw naam. We denken ook lokaal aan het werk van de zending- en evangelisatiecommissie. Aan de jaarmarkt, aanstaande woensdag. Heer God, wilt u mooie gesprekken geven als we als kerk daar ook vertegenwoordigd mogen zijn. Dank u wel dat mensen daar hun tijd aan geven ook. En geef wijsheid, liefde, de leiding van uw geest. Dat het evangelie ook mag landen, binnen mag komen. Dat mensen u mogen leren kennen. Heer Jezus mogen leren kennen. Dan bidden we ook wel heel in het bijzonder voor uw eigen volk Israël. Dat ze u, Heer Jezus, als de Messias mogen leren kennen. Die grote, allereerste Pinksterdag. Wat kwamen er in Joden tot het geloof in u, Heer Jezus. Dank u ervoor en we bidden u of u nogmaals zo'n overvloedige uitstorting wil bewerken. Of u uw belofte van herstel wil waarmaken. Het zal er een heerlijk getuigenis van uitgaan van wie u bent. Bescherm Messias belijdende broeders en zusters. Geef ze vrijmoedigheid. We denken aan uw vervolgde kerk wereldwijd. Ook zij zijn zo afhankelijk van het werk van uw geest. In bescherming, in volharding. In groei en in geloof. Wilt u ook daar krachtig werken, Heilige Geest. We denken ook heel concreet aan al het werk in de gemeente gebeuren mag. We denken ook aan het dienstwerk van de kosters. Dank u wel dat u in deze broeders ook zoveel trouw gelegd hebt. Om dit werk op de achtergrond te doen. Wilt u zegenend in uw leven aanwezig zijn. Heer, we willen ook bidden voor de nabestaanden van Geurtje van Ginkel. Afgelopen zaterdag de uitvaart is geweest. En dan leggen we de rouwdragende familie in uw handen. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. U weet wat het doet. Een lang leven heeft u gegeven. Maar het loslaten doet altijd pijn. Wilt u aanwezig zijn. Met uw troost. U bent toch de trooster, Heilige Geest. Bidden u voor Hans Bloemen als hij de afweging heeft om het ambt van ouderling aan te nemen. Wilt u hem daarin leiden, samen met zijn vrouw. Alle die bij hem zijn. Geeft dat er veel gebed is, veel betrokkenheid is. We denken ook aan René, die niet gekozen is, dat hij daarin rust mag ontvangen. We bidden u of u op die manier ook zelf door uw geest leiding wil geven. En dan leggen we ook de nood in voor u neer van het vinden van een broeder die het ambt van ouderling ZEC op zich kan nemen. Heer, u weet wat de worsteling is, welke gedachtes. Maar we bidden u, wilt u zelf met uw Heilige Geest uiteindelijk iemand afzonderen in de dienst om dit stukje werk te doen. Geeft de gemeente ook wijsheid in het aandragen van namen. Broeders van de kerkenraad ook wijsheid in het nemen van beslissingen. Heer, u wil door mensen heen werken, gebroken, beperkte mensen heen werken. En daarom bidden we, wilt u zelf met uw Heilige Geest krachtig werkzaam zijn. Zodat het werk in de gemeente ook voortgang mag vinden. En zodat we niet alleen met een zending- en evangelisatiecommissie of met een afgezonderde ambtsbroeder daarvoor, maar als gemeente als geheel naar buiten tredend zullen zijn met het evangelie van u, Heer Jezus. Dat is toch waar het over gaat. En dat de activiteiten doorgaan. In het nodigen van mensen. Naar u toe, Heer Jezus. We bidden u voor William Jochems. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. U weet dat hij daar ook zoveel geduld voor moet hebben. We bidden u om herstel. Nabijheid ook. De zegen in de tijd die voor hem ligt. Ze mogen uw nabijheid ook ervaren. Maar we bidden u of u volharding wil geven. Draagkracht ook. We zegen ook alle middelen die ingezet worden. We bidden u voor Gerrit van der Brink ook. Ook hij moet
nieuwe operatie ondergaan. We bidden u dat, de operatie mag slagen. Dat de doktoren kennis en wijsheid hebben ontvangen van u, maar dat u het bovenal wil zegenen. Het is best inspannend en ingrijpend allemaal, Heer. Maar wilt u Gerrit nabij zijn, samen met degene die bij hem horen? Heer, we hebben u hier gebeden voor Wilma Wolfswinkel toen ze een operatie moest ontvangen. En ze heeft die operatie inmiddels gekregen en ze mag inmiddels thuis zijn. Daar dank u ook voor. En tegelijkertijd leggen we ook haar in uw handen om een zegen over het herstel. Dat ze er de krachten voor mag krijgen, de revalidatie die volgen zal. We verwachten het ook voor haar en samen met alle die bij haar horen van u alleen. En zo noemen we namen, maar zo noemen we ook veel namen niet. En dan is het een wonder dat we mogen beseffen dat u iedereen van ons kent en doorgrondt. Ook hen die thuis meeluisteren. Heren, we leggen elkaar zo in afhankelijkheid van u ook in uw handen. En we zien op naar u. Grote God, hemelse Vader. We hebben u zoveel te bidden. Veel te danken. U bent het zo waard. Dat we onze afhankelijkheid voor u uitspreken. Dat we hoog van u opzien. En Heilige Geest, wilt u zelf zo doorwerken. De gerichtheid op u, Heer Jezus. Het verlangend uitzien naar u ook. Naar uw komst. Die laatste machtige belofte dat u terug zal komen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Maak uw genade aan ons groot. En hoor ons bidden. In Jezus' naam. Amen. We gaan het lied zingen. Geest van hierboven, leer ons geloven. Laten we dat zingen tot eer van onze grote God. En straks bij de uitgang en ook digitaal heeft u de gelegenheid om uw liefdegaven te geven in de dienst aan God en de naasten.

Zo zongen we het dat wij Gods kinderen zijn. Door het geloof in de Heer Jezus Christus ga dan ook als een kind van de Vader leven. Door de Geest. Hef uw hart omhoog en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Welkom terug bij ons programma Gewijde Muziek. Een programma van Stilok op 1 Vallei. U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit Scherpenzeel vanuit de hervormde gemeente. In deze dienst ging voor dominee Steehouwer. Wilt u reageren op deze dienst of misschien een opname bestellen van deze dienst? Stuurt u ons dan een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl Vanmiddag om 4:30 is er het programma Middagsom. We hopen ook dan een kerkdienst uit te zenden. De kerkdienst die we vanmiddag uitzenden is een opname van de dienst van vanmorgen, gehouden in de Oosterpoortkerk in Woudenberg. Voorganger hoopt te zijn dominee A.D.J. Wessels. Tot 12:00 zijn we nog bij u met het programma Gewijde Muziek. Na de kerkdienst hoorde u op het orgel gespeeld het lied Kom Schepper Heilige Geest. Ditzelfde lied gaan we nu luisteren. Het komt uit Sneek, de Martini-kantorij. Het is lied 670 uit het Nederlandse liedboek. Kom Schepper, o Heilige Geest, daal in de mensenharten neer. Zij zijn uw schepselen geweest. Herschep hen in genade, Heer. Daarna luistert u naar het lied Daar waar geest en woord zich paren. En daarna luistert u naar het lied Geest van hierboven.

Ik heb een gedicht voor u wat ik kreeg van een oudere mevrouw waar ik op bezoek was. Na het gedicht kunt u luisteren naar het lied Nu bidden wij de Heilige Geest. Het gedicht is van Irma Moekenstroom. U geeft mij handen om te doen, een hart om te openen, ogen om te kijken, oren om te horen, voeten om te staan, om daarmee te geven, te dienen, te zien, te luisteren, om in uw spoor te gaan. Ik kan het niet alleen. U schiet mij te hulp met uw geest. 1000 maal dank, o Heer, voor het Pinksterfeest.

U hoorde het lied Gedragen door uw geest van Remco Hackert. We gaan nu verder met een lied van Sela, Geest van waarheid en genade. Daarna hoort u twee liederen uit de bundel Opwekking, lied 463 en lied 404. Geest van waarheid en genade die in onze harten woont, wijs ons nu op God de Vader, leid ons samen naar de Zoon. Breng ons telkens Jezus' woorden, levend in herinnering. Eén in Hem uit U geboren, vormen wij Gods huisgezin. Geest die sprak door de profeten, laat ons Uw stem verstaan. Spreek tot ons en laat ons weten hoe wij steeds Uw wegen gaan. Kom, bedek ons als een schaduw, maak ons heilig, toegewijd, tot de Zoon van God de Vader ook in ons gestalte krijgt.

Ik heb nog een gedicht voor u. Het heet Gebed om rust. Na het gedicht luistert u naar het lied Gebed om zegen. Nu is het gedicht Gebed om rust. God, neem vandaag mijn onrust. Dat diepe gevoel van onrust. Van onzekerheid, chaos, paniek. En schenk me rust. Diepe rust. Vrede die elk verstand te boven gaat. Diep in mijn ziel. Want Heer, ik verlang er zo naar. Naar rust, stilte en vrede. Naar een stem die zegt, het is goed. Amen.

hoorde het Holland Koor met de liederen Ik bouw op u en u tilt mij op. Ik wil u graag wijzen op iets wat komende vrijdag plaats gaat vinden. De werkgroep Werkvakantie Roemenië vanuit de Julianenkerk in Veenendaal organiseren een lentefair. Samen vieren wij de lente. Komende vrijdag 29 mei van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds op het kerkplein van de Julianenkerk aan de Prins Bernhardlaan in Veenendaal. Er is van alles te koop, eieren, fruit, honing, boeken, tijdschriften en nog veel en veel meer. Voor de kinderen is er een springkussen en zijn er Oud-Hollandse spelen. Er is voor elk wat wils. En het bijzondere is, er is een mogelijkheid om de kerktoren te bezichtigen met een rondleiding. 29 mei dus bij de Julianenkerk aan de Prins Bernhardlaan in Veenendaal. We gaan nu luisteren naar een nummer van Cela. Het nummer heet De Wind Steekt Op. Daarna hoort u Welkom Heilige Geest van God van Gerald Troost.

Het is bijna 12 uur en dat betekent het einde van dit programma gewijde muziek van Stilokop 1 Vallei. Dit programma werd gemaakt door Stefan van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Wilt u reageren op dit programma? Stuur dan een e-mail naar info@stilok.nl. info@stilok.nl. Vanmiddag om 4:30 is Stilok er weer met een uitzending van het programma Middagzon. Wij hopen dan een kerkdienst uit te zenden om 5:00 vanuit de Oosterpoortkerk in Woudenberg. Dominee Wessels zal voorgaan in deze dienst. We sluiten het programma af met lied 425 uit het liedboek. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen. Van hier uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. In Christus verbonden, tezamen gezonden. Op weg in een wereld die wacht op uw woord.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer blusste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik heb nog een klein uur de tijd voor de link van vandaag. Dus ik hoop dat je de tijd hebt en neemt ook om dit muzikale uur gezelschap te houden. We hebben het Eurovisie Songfestival 2026 net achter de rug. En ik nam je mee terug naar 1997. Je hoorde de meidengroep Mrs. Einstein en dat waren de enige artiesten die uitgenodigd werden voor de voorronde van het Nationaal Songfestival in 1997. Niemand heeft nog tijd, won nipt ten opzichte van andere liedjes die ze toen lieten horen. En daarmee gingen ze naar het Eurovisie Songfestival van 1997. Maar het werd geen succes, want dit lied eindigde op de 22e plaats in een veld van 25. En achteraf gaven de vijf dames toe niet geheel tevreden te zijn met dit lied.

Ik denk dat je al wel hebt geraden wat de link van deze week is. Dirk Meijer ging vorige week met ons naar beneden en omlaag. En daarom liet hij toen Eric Clapton horen met Nobody Knows You, When You're Down and Out. En het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig om vandaag aandacht te besteden aan niemand. Ofwel geen enkel mens of persoon ter wereld. Maar dat ga ik toch doen. Hier, met Suzanne en met Freek.

0: Je luistert naar Link. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Niemand is het thema en ik vroeg me af, wanneer wordt niemand nou eigenlijk iemand? In de psychologie begint ieder mens als een onbeschreven blad. Je ontwikkelt een eigen identiteit en dan word je iemand door interactie met je omgeving. Dus niemand wordt iemand op het moment dat diegene erkenning krijgt, betekenis vindt of opstaat voor zichzelf. De mooiste betekenis ligt voor mij op het persoonlijke vlak. Je wordt pas echt iemand wanneer je stopt met leven naar de verwachtingen van anderen. En dat kan gebeuren door zelfacceptatie. Je wordt iemand zodra je jouw eigen unieke eigenschappen, fouten en talenten omarmt. Maar ook door grenzen te stellen. Want zodra je leert om nee te zeggen en je eigen ruimte in te nemen, ga je van een onzichtbare volger naar een authentiek persoon. Zeker is dat niemand eenzaam wil zijn. En dat zingen Christina Aguilera en Ricky Martin.

0: maar goed, ik denk gewoon dat we hier echt op een andere manier naar moeten kijken. Ik denk eigenlijk dat dit hele thema wel een beetje geweest is. Het gaat natuurlijk in de politiek al 20 jaar hierover. Over asielzoekers en vluchtelingen. En wie is nou de gewone, normale Nederlander? En wie niet? Wie mag hier blijven? Wie moet er weg? Wie hoort hier wel? Wie hoort hier niet? Terwijl volgens mij is het eigenlijk heel simpel. Alle argumenten gehoord hebbende kunnen we volgens mij samenvatten. Wat mij betreft, dit is Nederland. Niemand hoort hier. Punt. Klinkt misschien een beetje radicaal, maar dat is hoe ik daarnaar kijk. Ik denk dat Nederland niet bedoeld is om te wonen. Ik weet ook niet wat wij hier doen, maar we wonen onder de zeespiegel, in de zeik, in de regen. Je maakt mij niet wijs dat dat de bedoeling is. Nee, maar serieus, want dit is echt objectief gezien een hele domme plek om te gaan wonen, hè, waar wij met z'n allen zitten. Het slaat helemaal nergens op. Als je 100 mensen op een wereldkaart laat aanwijzen van nou, wat lijkt jou nou een goede plek om je te vestigen? Ik denk niet dat iemand Nijmegen aan zou wijzen. Dit is Nederland. Niemand hoort hier. Punt.
1: Matthias Reim beschrijft in dit lied Verdammt, ich lieb dich de innerlijke strijd en emotionele chaos na een relatiebreuk. Hij probeert zichzelf in de buitenwereld wijs te maken dat de breuk hem koud laat. Maar zijn ware gevoelens verraden hem constant en slingeren heen en weer tussen ontkenning en verlangen. En niemand zegt stop met die gedachten, want ja, dan denk ik weer aan jou.

0: De Kofferbak.
1: Stand By Me is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Benny King in 1961. Samen met Jerry Lieber en Mike Stoller. En volgens King is de titel afgeleid van en geïnspireerd op een spiritual geschreven door Sam Cooke en G.W. Alexander, genaamd Stand By Me Father, opgenomen door de Soul Stirrers. En daar laat ik straks nog even een stukje van horen. Oorspronkelijk schreef King het nummer voor de Drifters, maar die groep besloot uiteindelijk om het nummer niet op te nemen. En toen Benny King in de studio het nummer Spanish Harlem opgenomen had, vroeg zijn producer of hij nog nummers had die ook opgenomen zouden kunnen worden. En de producer was enthousiast en Stand By Me werd onmiddellijk opgenomen. In 1961 werd het nummer voor de eerste keer uitgebracht en in 1987 volgde een tweede uitgave naar aanleiding van de gelijknamige film. En zowel de eerste als de tweede keer haalde het nummer de top 10 in de hitlijsten. In 1989 maakte volkszanger André Hazes met zijn rijmwoordenboek zijn versie van dit nummer met de titel Op de hoek van de straat. Op de hoek van de straat en die is weer gelinkt naar het thema van vandaag. En dat is dus het thema link.
0: De Kofferbak.
1: En dit is het origineel waar Benny King zijn nummer op heeft gebaseerd.

Dat was dus het origineel. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de versie van André Hazes. En daarna het origineel van Benny King. Vandaag in de kofferbak.

0: Je luistert naar Link.
1: Nobody's Side nu, een iconisch nummer uit de musical Chess. Het markeert een belangrijk omslagpunt in de show voor het personage Florence Fassi. Het lied begint wanneer Florence volledig gefrustreerd is geraakt door haar manipulatieve Amerikaanse vriend en schaakgrootmeester Freddie Trumper. Ze realiseert zich dat iedereen haar slechts als pion gebruikt voor politiek gewin of eigenbelang. En dat niemand echt te vertrouwen is. Het refrein stelt dat iedereen the game, het spel, speelt, maar dat ieders regels anders zijn. En uiteindelijk kan en moet ze alleen op zichzelf vertrouwen. Zowel in de politiek als in de liefde is niemand werkelijk neutraal of onpartijdig. Nobody's on Nobody's Side. Je hoort Lea Michele in de versie van de Broadway Company uit 2025.

0: ritmeester van deze week is Henk Gieling. Dit is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: Niet iemand, dus niemand, is het thema van deze Link. En in het vorige lied uit de musical Chess staat niemand symbool voor de onzekerheid van het leven. Waarbij de nadruk ligt op steun zoeken, maar niet altijd vinden bij elkaar. En die betekenis geldt zeker ook voor het volgende lied, dat ook uit een musical komt. En die musical is Dear Evan Hansen, die in de prijzen viel bij de Musical Awards 2026. Danny Westerweel kreeg de Musical Award voor de beste vertaling van deze oorspronkelijk Amerikaanse musical. En hoofdrolspeler Wart van Klinken kreeg een award voor aanstormend talent. Nu een aangrijpend lied uit deze musical, Zwaaien tot het pijn doet. Ik druk meteen alles weg. Voor ik onnodig word gekwetst, voordat ik zomaar iets zeg, voordat ik alles voorgoed verpest. Als ik iets zeg, verschrompelt ieder woord. En zelf als ik schreeuw, is er niemand die me hoort.
2: Ik druk meteen alles weg, voor ik onnodig word gekwetst.

Als je kaart uit een boom valt en je voelt je vingers niet, is het dan wel echt gebeurd als niemand je daar ziet? Als je kaart uit een boom valt en je voelt je vingers niet, is het dan wel echt gebeurd als niemand je daar ziet?

0: Je bent niemand totdat iemand van je houdt. Dat zong Dean Martin samen met de Amerikaanse zangeres Shelby Lynn.
1: Dit is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
0: Ja, spreekwoorden en gezegden waar het woord niemand in voorkomt. Een paar. Eb en vloed wachten op niemand. Ofwel, de tijd gaat gewoon door. En één die ik niet kende. Gebraden duiven vliegen niemand in de mond. En dat betekent, je krijgt niets zomaar zonder enige moeite voor te doen. En zonder geluk vaart niemand wel. Dat is natuurlijk een wat bekendere. En de laatste dan. Zwijgen en denken zal niemand krenken. Denk na voor je iets zegt wat pijn kan doen. En dan gaan we verder met muziek. En dat is een overdenking die eigenlijk heel actueel is. En regelmatig ook door mijn hoofd gaat. Het komt uit de musical Soldaat van Oranje. Die deze zomer stopt. Hoe ga ik om met extreemrechts en met onrecht dat ik om me heen zie bij kwetsbare mensen? Nou, daar gaat dit lied over.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Welkom op zaterdag 23 mei 2026 aan de vaste luisteraar herkennen dit. Dit is het begintune van Mijn Dozijn. Vandaag met de techniek in handen van Henk Gieling. Mijn naam is Ruben Landman. Maar het gaat om de gast van vandaag. En die is alweer aangeschoven met zijn 12 platen. Jan Bansema. Geboren in 1955 in het ziekenhuis in Alkmaar. Woonde met zijn gezin, vader, moeder en één zus in Bergen. Zijn basis- en middelbare school deed hij in Zaandam. Daarna ging hij in dienst. Waar trouwens in die rond die tijd hij ook nog getrouwd is geraakt. Hij is 9 jaar getrouwd geweest. En studeerde aan de VU in Amsterdam natuur en scheikunde. Op zijn 28ste is hij afgestudeerd en is al die tijd wel in Zaandam gebleven. Lesgeven deed hij daarna in IT. Dat was toen een heel nieuw gebied. Dat deed hij onder andere bij de PTT, toen nog een staatsbedrijf. En vandaag, precies 40 jaar geleden, ging hij op vakantie naar Kreta. Daar ontmoette hij een Finse, Riika. En daarna heeft hij 5,5 jaar in Finland gewoond, is daar ook met haar getrouwd. En het plan was 5 jaar Finland, 5 jaar Nederland en daarna lekker de rest van de wereld verkennen. Dat ging niet door, want ze hebben samen een meisje geadopteerd. Ze was toen 2 jaar en 7 maanden oud. Ze kwamen terug in Nederland in Den Dolder. Daarna werk bij Duurstede en vervolgens hier in Ede. Al die tijd heeft Jan Bansema in de IT gewerkt, vooral ook internationaal, bij een bedrijf wat uiteindelijk overbleef als HP, Hewlett Packard. Na die tijd heeft hij nog 10 jaar lesgegeven en nu is hij druk, want hij is met pensioen. Hij zit bij de Rocking Old School hier in Cultura, de ROS. Hij doet veel met inclusie, onder andere de Wheelies. Hij is betrokken bij Ede Pride, het Cultuurforum. En hij is betrokken bij GroenLinks, hier ook in Ede. Als er dan nog tijd overblijft, dan is hij gitaar aan het spelen, aan het zingen. Hij maakt zelf dus muziek, onder andere dus bij die Rocking Old School. We gaan vooral heel veel terug in de tijd met de platen die hij heeft uitgezocht. Rockmuziek zeker. Beginnen met een rustige, nee niet rustige, hij wilde juist loskomen uit de rustige stijl van zijn ouders, van Jim Reeves. En dat was onder andere met een plaat in 1973 van Nazareth, Razzmatazz.

0: Zo, Nazareth kennen wij van Love Hurts. Dat is van een ander kaliber dan dit natuurlijk. Ja. Welkom Jan Bansma in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Waarom specifiek dan deze, dit nummer van Nazareth?
1: Nou, Love Hurts is een heel niet karakteristiek nummer van Nazareth. Ik heb het leren kennen door mijn eerste vrouw. Mm-hmm. Lang geleden toen ik nog jong was.
0: Ja.
1: Hiermee heb ik mezelf losgetrokken. Inderdaad, wat je ook zei van Jim Reeves en alle mooie muziek die mijn ouders mij hebben leren kennen. Om echt de puberteit ook muzikaal te kunnen uiten.
0: Ja.
1: Dat hoor je wel. Dus dit is ook direct het meest wilde nummer hoor. Dus rustig aan luisteraars.
0: Okay. En dan ging je natuurlijk mee in je klasgenoten in de muziekstijl? Of was je een beetje een buitenbeentje?
1: Nee, ik was een Einzelganger op zijn mm-hmm. Nederlands hoor. Met veel meer eigen stijl. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. We gaan zo over naar Creedence Clearwater Revival. Of zoals de kenners zeggen CCR.
1: Yep.
0: Ben je daar een grote fan van?
1: Ik ben een grote fan van John Fogerty. Mm-hmm. Met name. En dat was de leadzanger en de gitarist van CCR. En CCR, de Cosmos Factory, was de eerste album wat ik zelf gekocht.
0: Ja. En daar komt dit nummer wat we nu gaan horen van af.
1: Ja.
0: Maar je kent dan dus dat album, want zo gaat het als het eerste album is, dat ken je helemaal van buiten, van voor naar achter.
1: Ja.
0: Before You Accuse Me is dan toch nu jouw keuze geworden.
1: Ja, omdat dat een nummer is wat minder bekend is. Mm-hmm. De andere nummers die komen veel, I Put a Spell on You en al die, iedereen kent de meeste nummers daarvan wel, maar deze wat minder. Ik vind het een mooi melodisch nummer en het geeft ook meer de sfeer weer van John Fogerty zoals hij nu ook op het podium staat.
0: Oké. Okay. Eventjes voordat we de plaat draaien. Hoe ben je ertoe gekomen om in die natuur en scheikunde terecht te komen? Zat dat altijd een beetje al bij jou erin? Of heb je op een gegeven moment het licht gezien van dit is mijn richting?
1: Nee, ik heb een basis interesse in het krijgen van antwoorden op het waarom.
0: Ja.
1: En natuurkunde is bij uitstek het doorvragen tot het gaatje. Hè?
0: Ja.
1: Dus doorgaan met waarom vragen.
0: Dus dat sloot dan aan bij die vragen die je had.
1: Ja.
0: We horen straks wel of die vragen ook beantwoord zijn geraakt. Maar eerst gaan we luisteren naar CCR met Before You Accuse Me uit 1970. Hier bij Mijn Dozijn op 23 mei 2026.

0: Ja, de laatste seconde van Born to be Wild in 1967 van Steppenwolf heeft voor jou een hele bijzondere betekenis, Jan, toch? Want dit heb je zelf gespeeld.
1: Ja, toen ik bij Rocking Old School binnenstapte als deelnemer, was het eerste nummer wat wij op het podium mochten spelen, was Steppenwolf. Waarin de drumster op een Harley Davidson binnenkwam rijden op het toneel hier in de Cultuurraad.
0: Wow.
1: En door de rookwolken. En daar gingen we dit spelen. Dus met deze nummers, deze klanken zijn we gestart.
0: Ja. Hoe ben je daarbij gekomen? Was je een van de oprichters? Hoe is dat gegaan?
1: Nee, het bestond al. Joop van Lier had het opgezet. Ja. De voormalige muziekschooldirecteur van de Cultura.
0: Ja.
1: En ik zag op mijn... naast mijn ontbijtbord zag ik een klein advertentietje staan op donderdag. Kom eens een keer kijken bij Rocking Old School. Ik dacht, laat ik een keer bellen. Dan kan ik langskomen. Ja, morgenochtend bijvoorbeeld. En vanaf die tijd, morgenochtend, dus elke vrijdagochtend, ben ik niet meer weg geweest.
0: Oké, maar toen je dat las, was je toen actief met muziek bezig?
1: Nee, eigenlijk niet meer.
0: Helemaal niet?
1: Nee, ik had al een jaartje of 20 die gitaar bijna niet meer aangeraakt.
0: Oei, maar dat schijnt dus vaker zo te zijn bij nieuwe deelnemers van de ROS. Dat mensen gewoon dan ineens weer het instrument oppakken.
1: Ja.
0: Dat lijkt me heel bijzonder, want je bent dan toch de routine ook helemaal kwijt.
1: Ja, en de eelt op je vingers.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Maar het is bedoeld voor de derde helft. Hè. Dus als je in een nadagen van je carrière denkt van ja, nou wat. Dan wil je iets nieuws gaan doen weer. Of je wil iets weer oppakken. Om die oude passie van vroeger weer terug te beleven.
0: Ja, dus jullie jeugdleden zijn 60 plus, zullen we zeggen.
1: Ja, 50 plus, 50 60 plus. Vanaf 50 mag je meedoen. Maar het is meestal rondom de 60, zeker.
0: Maar je zit er nog steeds bij. En nog steeds veel plezier.
1: En ik organiseer het nu ook.
0: Zo gaan die dingen.
1: Het moet doorgaan. Hè?
0: Ja, heel goed. Vast niet in je eentje, trouwens. Dat doe je met een groepje, denk ik.
1: Ja, ik coördineer het. Ja. Maar we hebben een groep van vrijwilligers die hem meehelpen. Ja, zeker, goed. Zeker.
0: En zo kwamen we bij Born to be Wild. En we gaan door naar iets Fins. Want we vertelden al dat jij ruim 5 jaar in Finland hebt gewoond. En dan pak je ook wat van de muziek mee, uiteraard. Lijkt me. Vertel eens wat over deze artiest en over het nummer uit 2003 wat we gaan beluisteren.
1: Ja, Jussi Leskinen met het nummer Wie is de oiste uur? Dat is
0: uiteraard
1: voor jullie. Dus ook als je geschreven ziet, dan helpt het ook niet. Het gaat over de 15e nacht. Ja. Jussi Leskinen is een heel bekende artiest in Finland. En je kunt hem het beste vergelijken met Herman Brood.
0: Mm-hmm.
1: Een wat excentriek uitziend man met een wilde band achter zich. Maar wel heel goede muziek. Die over het algemeen in ellende komt. Door drugs, drank en verkeerd gedrag. Dus na 15 nachten dan is het echt ook wel weer een beetje over. En ja, De melancholie die druipt vanaf. En melancholie is ook wel een beetje de volksaard van Finland.
0: Oké, okay. Ja. Dus ja. We hoeven nu niet op de tekst te letten. Maar we proeven de melancholie uit dit nummer uit 2003. We gaan er naar luisteren. Jussi Leskinen.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, Peter Frampton in 1976. Volgens mij zelfs een live opname. Show Me The Way van het album. Ja, daar heb je het al proberen al. Frampton Comes Alive op de lijst van Jan Bansema. Peter Frampton.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, Peter Frampton. Ik was op zijn concert met mijn eerste vrouw. En daar heb ik voor de eerste keer Beatle

0: vanuit de IT, PTT, dat je daar terecht bent gekomen vanuit jouw natuurkundestudie. Jij vertelde voorafgaand dat jij toen de MS-DOS-migratie hebt gemaakt van versie 1 naar 2, was het dat? Zoiets, hè? Ja,
1: ja precies. Toen ik geronseld werd door de PTT om les te gaan geven, ik had natuurlijk natuurkunde gestudeerd, maar dat was ook iets met logisch denken, dus dan zal je iets met die rare computers ook wel begrijpen.
0: Ja.
1: En toen had PTT net al zijn medewerkers getraind op DOS 1.0, allemaal pc'tjes. En toen kwam er een nieuwe versie uit, 2.0. En die waren zo groot dat er subdirectories, dus foldertjes, moesten worden aangemaakt. Kreeg allemaal nieuwe commando's.
0: Oh, ja.
1: Die alle nieuwe commando's moesten weer geleerd worden. Dus iedereen moest terugkomen voor mijn cursus die ik dan had ontwikkeld. DOS 1.0 naar 2.0. Migratietraining.
0: En dat in welke tijd was dat? De jaren 70?
1: Ja, daar ergens. Ja. Ja.
0: Maar dat was ook in een tijd dat het hoger management überhaupt helemaal geen pc of iets dergelijks in Veldhoven bij zijn kantoor had.
1: De adjunct directeur van de PDT is bij mij op in les geweest. Hij stelde zich voor als ik werk in administratie. Maar hij werd wel met de auto gebracht.
0: En hij leerde bij jou hoe dat nou zat met die magische dozen.
1: Ja,
0: met computers.
1: Ja.
0: En al die software. Dus mooi, aparte tijd. Het is dichtbij, maar ook heel ver weg eigenlijk.
1: Het is nu heel ver weg. Ja. Je kunt je niet meer voorstellen. Nu praat je tegen de muur en zegt, doe mij licht dan aan. Hè?
0: Ja, precies. Dit was 1976, nummer wat we net hoorden. Dus 50 jaar oud, een halve eeuw. Dat willen we eigenlijk ook niet weten. Hm. We gaan nog iets verder terug in de tijd naar David Bowie. Van zijn album David Bowie, ook bekend als Space Oddity. En daar dan het titelnummer van, Space Oddity. Heel bekend nummer, net zoals Show Me The Way net ook een heel bekend nummer was. Heb jij iets speciaals met David Bowie?
1: Ja, nou, dit nummer gaat over de ruimte. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest natuurlijk in ruimtevaart en in sterrenkunde onder andere ook.
0: Ja.
1: Maar daarnaast is hij ook een heel flamboyant karakter die zichzelf helemaal tot zichzelf laat zijn. Hij durft zichzelf te zijn helemaal.
0: Ja, en ook zichzelf iedere keer weer opnieuw heeft uitgevonden.
1: Ja, zeker.

0: Judas Strand van Roxy Music uit 1973. Jan Dansema. Dat is weer heel wat anders dan wat we daarvoor hoorden. Een beetje experimentele Space Oddity van David Bowie die ons de mond snoerde.
1: Ja.
0: We zaten nog midden in de uitleg van hoe speciaal dat allemaal was met David Bowie. Maar deze Roxy Music plaat is minstens zo bijzonder. En jij hebt er een bijzondere herinnering aan uit 1973.
1: Ja, het was een van de eerste live concerten die ik in Amsterdam Centrum mocht bijwonen. Als jong jochie met een... het was op zaterdagavond en we kwamen s'nachts om 1:00, 2:00, 3:00... kwamen we uit een blauw staand van de drugs. Gebouwtje kwamen we uit. oren tuterend van de knallen harde herrie. En met de mooie muziek van Brian Eno... En gekkigheid allemaal. En we kwamen in de autoloze zondag Amsterdam terecht. En we wisten niet hoe we bij het Centraal Station moesten komen. Dus we hebben de lijn 1 en 2 gevolgd. De tramhaltes tot aan het Centraal Station. We hebben daar gewacht tot de eerste trein naar Zandam weer terugging. Dus dat blijf je al bij als Amsterdam opeens zo stil is.
0: Ja, ja. En het was natuurlijk ook al in de nacht. Maar het was nog stiller dan normaal.
1: Ja, en dan de oren ook nog stil. Ja.
0: Ja, en waarom specifiek dan dit nummer van Roxy Music? Want het is niet zo super bekend volgens mij, Judas Strand.
1: Weet ik niet. Dit nummer doet mij het meeste. Mm-hmm. Ik vond het hele album wel erg goed. Maar hier zit energie in. En ik hou van nummers met een beetje energie. Ja.
0: Nou heb je een aantal artiesten op je lijst staan. Die lang geleden actief waren. Maar ook heel lang actief zijn gebleven. Of zelfs nog steeds actief zijn. David Bowie natuurlijk uitzondering. Maar ook Roxy Music. Brian Ferry nog steeds actief. Blijf je artiesten volgen? Of is het dan toch iets van een periode van toen?
1: Ik heb ze niet gevolgd in de tijd dat ik aan het werk was. Maar ik ben ze weer gaan volgen toen ik met pensioen ging. Omdat je dan weer tijd krijgt. En dan ga je ze ook weer kijken wat voor nummers waren het ook alweer. En kan ik ze misschien zelf spelen. Ook bij Rocking Old School weer. Hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, dus pak je erop.
0: Jij hebt een tijd in Finland gewoond. En jij zei vooraf van ja, Finland het is toch een beetje een uithoek in Europa. Dus grote artiesten komen niet vaak langs. ZZ Top was volgens mij een uitzondering.
1: Ja, ZZ Top kwam daar wel langs, maar dat was tijdens midzomernacht. En ze zouden om 22:00 s'avonds beginnen. En de lichttechnicus die stelde het programma uit. Bijna 1,5 uur later zijn ze toch maar begonnen. En het was nog steeds licht natuurlijk. Want hij zei, when the does it get dark here?
0: Ja.
1: Waar het publiek de stem kwam, never.
0: Ja, want het was midzomer inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Dus ZZ Top moest dan toch maar bij daglicht van start gaan.
1: Ja.
0: Onder andere met Sharp Dressed Man, een van jouw favorieten dan?
1: Ja, en Bill Gibbons, een enorm goede gitarist.
0: Oké, uit 1983, ZZ Top.

keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.

0: Nou Jan, gelukkig hadden we nog wat tijd voor de gitaarsolo in dit nummer Comfortably Numb van Pink Floyd. Van het album The Wall.
1: Ja.
0: Speciale band met dat album of met de band?
2: Nou, ik vind de band esoterisch mooi. Echt hele mooie muziek maken. Mm-hmm. Ik zei ook net buiten de uitzending, zeg maar, gitaar en drums. Maar vooral gitaar. Als daar iets moois mee gebeurt, iets bijzonders mee gebeurt. Ja. Dat doet me wat. En dat hoor je hier
0: en
2: wel.
0: En dan veer je op. Ja, ja. Dan stroomt er energie bij jou binnen of zo.
2: Ja.
0: En dat gebeurt dan ook als je zelf op het podium staat?
2: Ook als je zelf speelt. Ja, als dat goed lukt. Hè, niet altijd. Als het goed gaat, dan ben je wel echt ook eventjes van de wereld.
0: Jullie hebben natuurlijk een hoop lol met elkaar. En jullie treden regelmatig op, toch? Jullie hebben van die cafés en ook uitvoeringen, geloof ik.
2: Ja, we hebben 8 weken oefenen voor een uitvoering. En dat is echt in de grote zaal. En elke 2 maanden hebben we een Roscafé, waarin ook opgetreden wordt.
0: Ja, hoeveel mensen doen daar nu aan mee?
2: We hebben zo gemiddeld zo'n 5 of 6 bands die meedoen.
0: 5 of 6 bands. En iedere band bestaat natuurlijk ook weer uit
2: Ongeveer 30 mensen. 30 deelnemers per editie. En dan doen we 3 of 4 edities. Komend seizoen weer 3 edities.
0: Ja.
2: Dus zo bereiken we toch bijna 100 oude rockers.
0: Ja, wauw.
2: Ja.
0: Maar daarnaast heb je dan ook nog tijd voor hele andere dingen. Zoals dingen met inclusie. Ik zei het al bij de introductie. Onder andere het project Wheelies. Vertel eens even, wat is dat?
2: Ja, dat is heel mooi. Want een van de muzikanten die bij ons bij Roscafé wel eens wat schuchter rondliep. Mm-hmm. Niels, daar ben ik goede vrienden mee. En hij gaf op een gegeven moment aan van ik zou graag wat betere toegankelijkheid willen hebben binnen Ede. Voor rolstoelgebruikers. Mensen die moeilijker ter been zijn.
0: Ja.
2: En dan zou ik iets willen opzetten, maar ik weet niet hoe. Wil je me daarbij helpen? Dus daar hebben we hem gezamenlijk met z'n drietjes. Dus Niels, Laura, zijn vriendin en ikzelf hebben we daar wat een opstart aan gegeven. En ik ben daar nu een soort van op de achtergrond steun. Wheelies heeft net het nieuwe NS-station geschouwd om te kijken hoe toegankelijk dat is. En die informatie gaat dan naar de gemeente.
0: Ja. Kregen ze voldoende?
2: Er valt nog wat te verbeteren.
0: Politiek antwoord, maar je zit ook een beetje in de politiek.
2: Ik zit ook een beetje in de politiek. Ja, dan moet ik ook een beetje zuiver blijven.
0: Het is natuurlijk nooit perfect. Er is altijd wel ruimte voor verbetering, denk ik. Hè?
2: Ja, maar het is wel erg belangrijk dat we met VN-handvest voor toegankelijkheid, dat we dat wel omarmen en ook werkelijk ook uit gaan voeren. Want dat gebeurt lang niet overal.
0: Ja, oké. Terug naar de muziek. We zijn aan je top 3. Is het echt wel je top 3? Zijn dit nu de absolute toppers die komen? Of zeven? Nou, je had het ook een beetje door elkaar kunnen husselen.
2: Ja, nou, nummer 1 is nummer 1.
0: Nou, oké. Okay.
2: Nummer
0: 3 en nummer 2, die hadden ook anders
2: omgewisseld.
0: Nou, we beginnen met de nummer 3, El Quinn, Mountain Queen. Heb jij live gezien?
2: Ja, heb ik live gezien op Texel in een boerenschuur. Met de originele bezetting nog in die oude tijd. Kleine venue, klein ruimtetje, mooi.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Het nummer is Mountain Queen dus, 1973. Daarna gaan we over naar je nummer 2, de Red Hot Chili Peppers. Het nummer Snow uit 2006. Dat heeft ook een speciaal verband, want het heeft iets met je dochter te maken.
2: Ja, die hebben we live gezien in het Goffertpark in Nijmegen. Daar was zij als jonge meid met mij samen naartoe. En de muziek zelf zegt ook wat, want we draaiden altijd 1 plaat, precies 1 cd, van Ede naar Emmeloord. En dan konden we precies naartoe.
0: En het nummer wat we nu gaan horen als eerste, wat je al op de achtergrond hoort, Mountain Queen, dat nummer duurt bijna 15 minuten, maar onze collega Pieter Nijhoff, die kort nummers met een fileermes heel mooi in. Tot 3,5 minuut. Dat blijft er nu over van de Mountain Queen. Dank Pieter hiervoor. El Quinn uit 1973.

0: De Red Hot Chili Peppers. We hadden het er van tevoren al even over gehad. Van het album Stadium Arcadium uit 2006. Het nummer Snow. Jan, waar gaat dit nummer eigenlijk over?
1: Ja, net over hadden we volgens mij helemaal over echt helemaal niks.
0: Nee?
1: Het zijn sfeernummers die hem... sommige van de nummers van... Sommige van de nummers van Red Hot Chili Peppers hebben een richting, maar de meeste gaan echt alleen maar over sfeer.
0: Ja, het heet wel Snow, maar niet uit de tekst af te leiden.
1: Nee, Running for the Cover of Another Perfect Wonder When It's So Wide as Snow. Dat, ja, begin er maar eens aan.
0: Ja, hè? Ik denk, maar nu komt er een heel mooi verband met al die jaren in Finland, met al die sneeuw in de lange winters. En, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, maar je kunt het wel goed uit je hoofd leren en dan samen met je dochter zingen terwijl je aan het autorijden bent.
0: Okay.
1: Ja, dat wel. Nee, ik vind het een mooie muziek.
0: Ja, kom je nog vaak in Finland?
1: Nu de laatste tijd wat minder, maar vroeger wel elk jaar of elke twee jaar.
0: Vanwege familiebezoek?
1: Ja, en nog steeds, we hebben nog steeds familie wonen hoor. Dus, ja. Maar ja, daar komt wat minder van.
0: Maar dan kom je wel weer thuis?
1: Dat is een hele goede vraag. Nee, ik kom niet echt thuis. Ik wel op een tweede thuis.
0: Mm-hmm.
1: Een tweede thuis, maar ik heb wel meer thuis dan hoor.
0: En dan kun je het Fins weer een beetje oefenen, want jij spreekt en verstaat Fins.
1: Ja. Een Fins oefenen is best wel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik doe
0: jullie dat thuis?
1: Thuis
0: dan
1: ook wel. Ja, ja. Jawel, hoor. Ja, we spreken soms ook thuis wel wat Fins, maar dat zijn vaak wat kortere stukjes.
0: Ja.
1: En dan. Ik heb in ieder geval voor mezelf geaccepteerd dat ik een flink accent heb. En als we het daarbij laten, dan kan ik heel goed Fins.
0: En ja. Jouw dochter is destijds ook door jullie tweetalig Fins-Nederlands opgevoed?
1: Eerst goed Nederlands.
0: Ja.
1: En toen ze dat goed onder de knie had, ook Fins.
0: Okay.
1: Dus wel een aantal woorden.
0: Ja. We zijn alweer toe aan jouw nummer 1.
1: Ja.
0: De nummer 1 van Jan Bansema, onze gast in Mijn Dozijn vandaag. Eric Clapton is de keuze geworden van het album Slowhand uit 1977. Wonderful Tonight, verklap het maar vast. Waarom is dit jouw absolute nummer 1?
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer. Het heeft het is een hele goede gitarist natuurlijk. Maar dat is bijna een understatement. Het is een van de beste gitaristen ter wereld. Hè.
0: Ja.
1: Heeft een heel rustige stijl. Maar die ik zelf ook mooi vind.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook het is bijna speelbaar. Hè, zelf ook. En dit is het nummer wat we gespeeld hebben met mijn laatste bandje. Met ons laatste bandje. Met Silver Sound. Margit als zangeres. En Erik. Margit en Erik zijn een koppel. En, die,
0: ik denk dat ik ze ken.
1: Ja?
0: Volgens mij wonen ze achter ons. Maar dit
1: dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: Heel goed kunnen.
0: Ja, vertel.
1: Die hadden dit nummer onder andere ook echt doorgeforceerd. Er waren een paar muzikanten die wilden het eigenlijk weg hebben. Maar speciaal. Voor hun dit nummer ook.
0: Wonderful Tonight is de afsluiter deze keer bij Mijn Dozijn. Jan Bansema, hartelijk dank voor je enthousiaste toelichtingen bij de mooie platen. 12 platen, wil je zelf ook je platen laten horen? Mail dan naar Mijn Dozijn, omroep1.nl of eenvallei.nl. Dan gaat Henk Gieling, onze technicus van vandaag, contact met je opnemen. Eric Clapton.

0: van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkster weekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn naar een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Bea Koops.
1: Ja, goedendag luisteraars. Welkom bij Studio C op 23 mei 2026. We hebben weer een heel leuk uur voor de boeg, maar ik ga eerst vertellen wie de techniek doet. Dat is Henk Gieling. En we zijn ook nog 10 weken lang te beluisteren via eenvallei.nl radio gemist. Ik ga even vertellen wie de gasten zijn. Anne ten Barge zit zometeen bij mij. Zij is algemeen en artistiek directeur van het Acousticum, het trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Willen we natuurlijk alles over weten. Dan zit Geen Broer bij mij. Hij is historicus in de gemeente Ede en hij gaat vertellen over het onderwijs in de gemeente Ede. Ada Perez, zij is muzikante en ze verzorgt samen met Tim Veldman op 13 juni een heel mooi concert in de Lutherse Kerk. Daarover ga ik met haar praten. En als het goed is, brengt zij ook haar muziekinstrument mee. En dat is een traverso. Nou, wat het is, we horen het wel. Jacqueline Vredebrecht en Kees van de Beukering. Zij zijn verbonden aan de Kijkdoos in Bennekom. Die komen tot slot van dit programma. Maar we beginnen met muziek, want we hebben heel veel mooie muziek. Emmylou Harris, Two More Bottles of Wine.

0: Studio C evenement.
1: Ja, Studio C evenement. En hoort ook muziek bij. Het is eigenlijk vrij algemeen. Anne ten Barge zit bij mij. Zij is algemeen en artistiek directeur van het Acousticum. Welkom Anne.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je hier zit.
2: Ja, leuk om hier te zijn ook.
1: Het Acousticum, in 2015 werd het geopend en ik was daarbij. Met de koning was daar toen.
2: Ja, dat was heel bijzonder. Dat moest geweest zijn. Helaas heb ik de opening toen de tijd niet meegemaakt. Maar we hebben nog een hele grote afbeelding bij ons binnen hangen.
1: Ja, dat was heel indrukwekkend. Ja. En iedereen zat me naar hem te staren. Raar is dat. Dat lijkt me zo erg.
2: Ja. Ik weet het, dat hij een paar jaar terug toch, is hij samen met Maxima, is dat 2 jaar geleden ook in Ede geweest. En dan krijg je inderdaad ook altijd mee, nou ja, de hele bescherming, de beveiliging eromheen.
1: Ja. Toestand. Maar Acousticum, het bestaat nog steeds, hè?
2: Zeker.
1: Het heeft een dipje gehad in de geschiedenis. Mm-hmm. Gaan we het niet meer over hebben, want het gaat nu heel goed met Acousticum.
2: Gelukkig.
1: Kun je vertellen wat het voor centrum is?
2: Ja, het is eigenlijk van oudsher een kazerne waar duizenden militairen trainden. En sinds 1906 en inderdaad sinds 2015 dat wij er zitten, zijn het duizenden podiumkunstenaars. Dus moet je denken aan orkesten, koren, theater, dansgezelschappen. Van amateur tot echt absolute wereldklasse. En lokaal en internationaal. En die verblijven bij ons meerdaags.
1: Ja, was daar behoefte aan?
2: We zijn de enige in Nederland. En natuurlijk hebben we daarom ons ook even moeten bewijzen. Want het is een hele specifieke markt. Maar inmiddels kan je echt zien, onze bezettingsgraad is hoog. We hebben heel veel partijen die ieder jaar terugkeren. En vooral die internationale partijen. We hebben straks bijvoorbeeld ook, nou vorig jaar was een mooi voorbeeld, hebben Australian Youth Orchestra. Die dan uit Australië 2 weken bij ons komen. Koninklijk Concertgebouw Orkest, Jong, hun project. Waren er vorig jaar, komen volgend jaar ook weer. Dus we hebben echt van die hele mooie grote namen. Maar inderdaad ook Enka Mannenkoor heeft een paar maanden terug bij ons een optreden. Dus alles daartussenin.
1: Ja, want het heeft natuurlijk ook betekenis voor Ede. Niet alleen internationaal, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Dat Ede dat ook kent, hè?
2: Ik weet dat ik toen ik begon, ik wel begreep dat helemaal aan het begin de focus nog niet zo op Ede lag. Omdat natuurlijk, waar het op gebouwd is, meerdaags verblijven. De meeste Edenaren gaan weer lekker naar huis. Maar ik heb vanaf het moment dat ik gestart ben gezegd, dit is zo'n mooie, unieke plek. Die betekenis voor Ede moeten we letterlijk en figuurlijk veel meer kenbaar maken. Die deuren moeten open. En dat doen we nu jaarlijks met heel veel evenementen, dat we letterlijk de deuren opengooien. En wat ik heel mooi vind, is we hebben heel veel speciale kortingen, aanbiedingen voor alle lokale partijen. En we hebben het cultuurshot. En dat is eigenlijk als niet-culturele partijen bij ons komen. Dus denk aan onderwijs, universiteit, zorg en welzijn. Verbinden we hen aan een podiumkunstenaar. Dat is een must. En daar bijvoorbeeld zitten ook heel veel lokale makers. Die dan daar echt een moment krijgen. En als het goed bevalt, wat eigenlijk altijd zo is. Want het heeft altijd impact. Je raakt mensen. En tijdens een congres is er toch heel veel PowerPoint. En een beetje saai. En als dan die podiumkunstenaar komt. En die zorgt ervoor dat je geraakt wordt. Ja, dat heeft een enorme impact.
1: Ja, ja. Hoe kunnen mensen daar verblijven bij jullie? Is het een hotelfunctie? Hoe moet ik dat zien?
2: Het is meer een groepsaccommodatie. Dus eigenlijk zijn het ook groepen die bij ons verblijven. En dat is ook hoe het erop ingericht is. Wellicht in de toekomst. Als het museum ook gehuisvest is. En echt die hele kazerne. Een grote culturele hotspot. Nou, dan misschien gaan we meer die kant uit. Maar nee, op dit moment is het echt. We zijn er voor groepen die bij ons meerdaags willen verblijven.
1: Ja. En wat voor groepen zijn dat specifiek? Zijn dat orkesten? En je hebt er net al wat van verteld. Maar die komen vanuit de hele wereld.
2: Ja, Japan, Australië. Aankomende zomer hebben we jongensgroepen uit Engeland. Boys Choir die bijvoorbeeld komen. En heel vaak ook projecten. Nu bijvoorbeeld ook European Youth Music. Ze zoeken nog jongeren. Dus als je talentvol bent, meld je aan. Omdat het heel vaak ook projecten zijn die geïnitieerd worden om Europese jongeren bij elkaar te brengen. En om dan juist in een week samen een orkest te vormen.
1: Ja. Ede komt ook nog wel eens op visite bij jullie. Zoals de cultuurprijsuitreiking. Er zit toch een band, hè?
2: Absoluut. Ja, enorm. En sowieso. Ja, ik merk dat ik het daarom ook belangrijk vind. We doen bijvoorbeeld met Gluren bij de Buren, Open Monumentendag. En we hebben dadelijk heel mooi, we hebben een samenwerking met Skill School. Dat is natuurlijk ook al een toekomstige partij in Friso. Maar daar hebben we ons café mee gerestyled.
1: Wil je even vertellen, wat is Skill School?
2: Oh, Skill School is een partij in Ede. Zij zijn ook gehuisvest in de Friso-kazerne. En zij geven eigenlijk jongeren een extra zetje in die werkplek. Om vanuit creatieve invalshoek eigenlijk toch weer met een studie te kunnen beginnen. Of toch met een opleiding. En daar hebben we een hele mooie samenwerking mee gehad. Echt een Edese partij. Dus inderdaad, 23 jongeren hebben bij ons 3 weken lopen schilderen, lopen schuren. En wat dan nu heel erg leuk is, dit staat op prachtige restyled, maar ook met platform militaire historie. Dus er hangen nu echt attributen van alle jaren van de militairen. En nu hebben we iedere maand op zondagmiddag dat daar jong talent zal staan. Waar dus ook iedereen gratis vooral mag komen genieten en luisteren. En dat doen we dan bijvoorbeeld weer samen met Astrand, met Cultura, met Limelight Sessions. Dus dan zie je dat heel mooi alles bij elkaar komt met allemaal lokale partijen.
1: Dat is, heeft dus echt een verbindende factor bij jullie. Ja, dat is heel belangrijk, hè? In deze maatschappij met alle lossigheid van de mensen. Ja. Hoe kunnen mensen zien wat er te doen is? Hebben jullie een website? Hoe gaat dat?
2: Ja, we hebben een website en daar staat een agenda op met activiteiten. En als je op de hoogte gehouden wilt worden, meld je aan voor onze nieuwsbrief, zou ik zeggen. Dan krijg je iedere 3 weken die in je mailbox. En dan vertellen we je wat er nog meer in de planning staat.
1: Goed, dankjewel Anne dat je bij ons aan tafel wat wilde vertellen over dat prachtige gebouw. Want het is het, hè? Ja. Het is een historisch gebouw. En we houden contact.
2: Leuk.
1: Goed, dankjewel.

0: Teardrops was dat van Womack en Womack.
1: Lokale geschiedenis.
0: Bij ons aan tafel zit geen broer, hè? Geen kan ik je eigenlijk historicus noemen?
2: Niet echt, nee.
0: Niet echt, maar wel wat?
2: Ja, ik ben natuurlijk door mijn rol als buurtrichter enorm in die Edese historie gedoken.
0: Ja.
2: En daar veel kennis op gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik een echte historicus ben.
0: Nou, maar je kunt het dan wel goed vertellen, want je gaat het hebben. Waar ga je het eigenlijk over hebben nu?
2: Ja, de onderwijsontwikkelingen in Ede na 1900. En eigenlijk de eerdere uitzendingen, vorige maand en de maand daarvoor, heb ik het gehad over de ontwikkeling van kostscholen en het eerste onderwijs in Ede. Maar ja, toen kreeg ik ook het verzoek van, ja, maar hoe ging het dan na 1900? En toen heb ik me daar ook maar weer even in verdiept. Maar dat heeft natuurlijk altijd ook weer die aanloop naar die eerdere jaren van na 1900.
0: Ja, ja. Hoe ging het vanaf 1900 in Ede met de kindertjes die naar school moesten?
2: Dat is in Ede altijd een lastig probleem geweest, scholen. Er kwam natuurlijk in 1800 een onderwijswet, maar dat was geen verplichting om naar school te gaan. En de gemeente Ede, in de gemeente Ede was dat één grote teruggang. Die wilden dat helemaal niet. School was allemaal niet zo aan de orde.
0: Wat was daar de oorzaak van dat ze zo argwanend waren?
2: Ik denk dat ze net bestonden. Het was net na de Franse tijd. Ze hadden het gezag van Ede pas overgenomen van de buurt Ede Veldhuizen. Ze hadden misschien wel andere dingen, maar onderwijs, dat was iets wat niet bij hun opkwam. Dus vanuit de kerkelijk achtergrond werd er wel degelijk gereageerd. En daar hebben ze dan wel iets mee gedaan. Maar de eerste school, dat heb ik vorige uitzending gezegd, was wel op christelijke grondslag.
0: Ja, ja, dat veranderde wel, toch?
2: Dat veranderde pas met de komst van de leerplichtwet in 1900. Toen werd het echt noodzakelijk dat kinderen naar school moesten. En men moest iedereen de kans geven.
0: Ja.
2: Ook op openbaar onderwijs.
0: En had dat veel voeten in de aarde toen?
2: Men vond in Ede blijkbaar toen nog niet zo dat de scholen onderdeel moesten uitmaken van een geloofsachtergrond. Openbaar was ook wel goed, tussen aanhalingstekens. Ja? Dus dat kreeg een enorme ontwikkeling. Pas in 1905 werd een eerste christelijke school, de Paasbergschool, geopend. En de eerste openbare school aan het Maandereind was ergens in 1800 al geopend. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Dus de Paasbergschool was eigenlijk de eerste christelijke school. Niet helemaal waar. Vorige keer gehad over de school met de Bijbel, oftewel de Cavalierschool, ja, die uit 1890 stamde. Maar dat was het dan wel. Daar begon het eigenlijk mee.
0: En wat voor kinderen waren dat die daar die scholen gingen? Boerenkinderen?
2: Dat moest toen wel natuurlijk. Hè. Met die onderwijswet waren kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht om naar school te gaan. Dus er vond een ontwikkeling plaats die belangrijk was. En het duurde natuurlijk nog een hele tijd. Pas in 1950 moest je 8 jaar naar school. Hè. De eerste 6 jaar, daarna 8 jaar. En pas in 1972 11 jaar.
0: Ja.
2: Dus ook daarin zie je weer hoe lange geschiedenis eigenlijk over die opbouw van het onderwijs aan de orde is geweest. Dus naast de Paasbergschool en de Cavalierschool was er de Keugeniusschool in 1909. Ja, ik had daar ook zelf nog nooit van gehoord. Dat was de eerste gereformeerde school in Ede.
0: Oké, okay. Burgeniusschool, waar stond die?
2: Geen idee.
0: Oh.
2: Zo'n historicus ben ik druk benieuwd dat ik dat heb uitgezocht.
0: Dat gaan we gewoon opzoeken toch ergens.
2: Dat moeten we kunnen terugvinden.
0: Dat moeten we terugvinden.
2: En daarnaast stonden er wat andere opleidingen. Normaal lessen werd in 1905 gestart. En het was een christelijke schoolvereniging normaal lessen. Het was opleiding voor jonge mensen tot onderwijzer.
0: Ah, want die waren nodig natuurlijk.
2: Die waren zeker nodig. Ja. En 1931, moet je nagaan hoe snel dat dan nu alweer geschiedenis is, opende de vakschool voor meisjes en voornamelijk voor boerendochters voor koken, naaien en tuinieren.
0: Oftewel de huisartsschool.
2: Oftewel de huisartsschool.
0: Aan de Marijkenweg.
2: Prinses Marijkenschool. Aan de Brouwerstraat.
0: Aan de Brouwerstraat. Ja,
2: die kwam wat later de muziekschool geloof ik is geweest. En daar staat nu, Action zit daar ongeveer.
0: En appartementen.
2: En appartementen.
0: Ja. Die kinderen die naar school gingen, tot hoe oud mochten ze, moesten ze?
2: Ze moesten tot in eerste instantie natuurlijk tot 12 jaar. Later werd dat dus uitgebreid. En pas in nog een veel later stadium, of eigenlijk al veel eerder, maar het gebeurde niet echt, start het kleuteronderwijs. Ja. Voor 3 tot 6 jaar. De Vreubelschool.
0: De Vreubelschool, ja, mooi ouderwets woord. Onder welk auspiciën ging dat allemaal? Ging het allemaal van de gemeente uit of kerk? Hoe ging
2: De openbare scholen uiteraard moesten de gemeente wettelijk uitvoeren vanuit het Rijk. Maar ja, de christelijke schoolverenigingen hadden ook hun rol en vonden steeds meer dat er verzuiling moest optreden. En er veel meer andersoortige scholen kwamen, in ieder geval met een andere achtergrond.
0: Ja, ja. Wat voor vakken werden er over het algemeen gegeven?
2: Eigenlijk de standaardvakken: lezen, schrijven, tekenen, rekenen.
0: Ja.
2: En aardrijkskunde.
0: Ja, gewoon
2: basis datgene wat belangrijk was voor kinderen om mee te kunnen in die maatschappij.
0: Ja. De kinderen gingen op een gegeven moment van school en gingen ze aan het werk. Of ze deden nog een vervolgopleiding.
2: Dat was een ander verhaal natuurlijk. Hè. Dat moest ook gaan gebeuren. Nou, ja. Er was natuurlijk één school voor voortgezet onderwijs aan de markt. Dat was eigenlijk de eerste MULO.
0: Ja, waar vroeger de muziek stond.
2: Ja, precies, daar was. Maar die was weer vanuit de christelijke vereniging Bethanië opgericht. Maar dat was een beetje het begin van het voortgezet onderwijs.
0: Dat was hervormd, hè, Bethanië.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wat hebben we daar nog over? Een leuke anekdote daarvan is natuurlijk dat bij de Cavalierschool hadden we 2 startmomenten in het jaar. April en september, dat ook weer met die leeftijdsgebonden. En dat waren dus de starters in april, dat waren de beren.
0: Oh.
2: En start je in september, dan werd je een aap.
0: Okay.
2: En onderling was daar nogal wat schoolstrijd op het schoolplein.
0: Waren ze niet beledigd met die bijnamen?
2: Op schoolplein ontstonden nog wel eens wat ruzies tussen de apen en de beren. Maar dat is gewoon een leuk momentje in die geschiedenis.
0: Ja, dus je kunt de humor in het onderwijs nog wel zien.
2: Soms wel, ja. Ja. Nee, maar pas in 1900 komt er dus een christelijke school voor uitgebreid onderwijs, de MULO niveau, aan de Brouwershoef.
0: Ja.
2: Verhuisde naar de markt en deze school werd pas in 1912, dan hebben we hem alweer overgenomen door de gemeente Ede, als een openbare school.
0: Ja.
2: Dan gaan we dan verder. Wat is er nog meer? Ja, die schoolstrijd en verzuiling was in de tweede helft van de 20e eeuw enorm belangrijk. Het werd steeds meer en groter en ook steeds meer gekenmerkt door inderdaad achtergronden uit de christelijke gemeenschap. 1965, de MTS, werd opgericht. Maar eigenlijk pas in 1951, moet ik even terug natuurlijk, de Christelijke Technische School.
0: Aan de Amsterdamseweg.
2: Aan de Amsterdamseweg.
0: Ja.
2: Met het knuppeltje voor de deur.
0: Het knuppeltje?
2: Als je nu gaat kijken, kunt het knuppeltje weer zien.
0: Oké. Okay.
2: Het knuppeltje is teruggeplaatst.
0: Leg
2: het knuppeltje bij de opening van de school is een beeldje aangeboden. En dat is een jongen met de bul onder zijn arm. Die met zijn hand voor zijn ogen in de verte kijkt en eigenlijk zijn toekomst ziet. En dat beeld wat daar stond, dat

0: Ja, weet je de kunstenaar ook die het gemaakt heeft?
1: Die weet ik wel, maar die heb ik nu niet even in mijn hoofd paraat.
0: Die komt nog.
1: Ja, zeker. Ik heb er thuis alle stukken ervan liggen. Dus wat dat betreft gaat dat zeker.
0: Ook weer een leuk verhaal.
1: Ja, dat zijn...
0: ook... En iedereen gaat nu naar het knuppeltje kijken.
1: Nou, dat is me verbaasd. We hebben heel veel mensen die op die school hebben gezeten. Want ik moest dat gaan zoeken. Wie kent het knuppeltje? Ik kende zelf... ik kom niet uit Heden. Maar ik kende dat knuppeltje helemaal niet.
0: Nee.
1: Wat weet je ervan? Ik heb allerlei mensen gesproken die op die school hebben gezeten. Knuppeltje. Nooit gezien. Nooit gehoord. Dus in een leeftijdscategorie dat je erop... zou je een zorg wezen dat er een beeldje staat.
0: Mm, yeah.
1: En zie je het geen eens. Maar het is weer op zijn plaats terechtgekomen.
0: Leuk.
1: Ja?
0: Heb je nog wat...
1: Ik heb nog heel veel meer. Verhaal? Maar ik denk dat wij op een gegeven moment... weer al tot 10 minuten zitten.
0: Ja.
1: En ik niet verder mag van jou.
0: Je mag best verder, maar een volgende keer.
1: Zullen we dat afspreken?
0: Goed, geen broeren. Dank je dat je even bij ons wilde vertellen. Weer een heel gaaf verhaal. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Dank je.

0: Into My Arms. Dat was een vocal cover van Nick Cave, gezongen door Benjamin Koops.
1: Studio C Muziek.
0: Nog meer muziek, want bij mijn tafel zit Ana Perez. Welkom.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ik ga geen Spaans met je praten. Je bent oorspronkelijk uit Spanje.
2: Dat klopt.
0: Maar jouw Nederlands is perfect.
2: Nou, perfect, maar...
0: Het gaat heel goed.
2: Gaat goed, ja.
0: Ja. We gaan praten over een muziekvoorstelling of een concert in een Lutherse kerk in Ede. Op 13 juni aanstaan. Het begint 's middags om 3:00. En die titel heeft Voci dal Trove. Kun je dat uitleggen? Wat het betekent?
2: Ja, Voci dal Trove. Dus dat is een Italiaanse titel. En dat betekent stem van het verleden.
0: Juist, stem van het verleden. Ja. En wat voor muziek is gaan jullie doen?
2: Wij spelen barokmuziek. Wij zijn een oude muziekensemble. En wij maken onze eigen liedjes en volkliedjes, maar ook de grote componist uit de baroktijd. Ja. En wij willen in leven brengen hier in Ede.
0: Ja, en wie zijn wij?
2: Wij zijn Tim Veldman op klavecimbal, Anastasia Terranova, sopraan. En Emil Terschegget, blokfluit. En zelf op traverso, dat is een oude zwaarfluit.
0: Ja, nou heb je ook de traverso bij je, dus we zijn heel benieuwd zo meteen. Maar we gaan eerst dus even praten. Hoe zijn jullie tot stand? Hoe is het ontstaan allemaal?
2: Natuurlijk, op conservatorium ken je heel veel mensen. En op een gegeven moment vind je leuk om samen muziek te maken. En dan wordt het jouw passie en dan jouw werk. En dan, ja, wij zijn muzici, maar ook vrienden. Dus dat maakt de muziek mooier.
0: Ja. Jullie hebben een goede band met elkaar, waardoor de muziek nog mooier klinkt.
2: Zeker.
0: Ja. Treden jullie vaak op in Nederland?
2: Ja, wij treden vooral in Nederland. Deze zomer gaan wij naar Frankrijk. En wij willen... ik kom oorspronkelijk uit Spanje, dus naar Spanje. En Anastasia uit Italië. Dus wij willen vooral in Europa onze muziek laten horen.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk is het zo dat de muziek jullie echt bindt ook.
2: Ja, ja, en barokmuziek is echt onze liefde.
0: Ja, ja, ook jullie passie. Hoe ziet het concert eruit op 13 juni?
2: Ja, het concert is inderdaad 13 juni om 3:00. En vroeger was concertserie 1 klein uur muziek. En het was gefocust op oude muziek. En wij willen dit terug in het nu brengen. Dus wij organiseren, Tim en ik, concertserie opnieuw met hetzelfde titel, 1 klein uur muziek. En nu is het nieuw, dus eerste concert was in maart en nu is 13 juni en de volgende is 10 oktober. Zo, wij beginnen met 3 concerten per jaar en wij willen natuurlijk veel publiek bereikend, dus wij zijn blij om hier te zijn.
0: Nou, wij zijn ook blij dat je hier bent. Want het is natuurlijk al heel uniek. Het is best een intiem orkest.
2: Zeker, het is geen orkest, het is een kamermuziek ensemble.
0: Ja.
2: En het is gericht vooral in kleine ruimtes, maar zo, kerken zijn het beste. En dat kunnen 200, 400 mensen, maar het is niet een symfonieorkest. En de muziek gaat richt in je hart. Dus met emoties. En als muzikus wil je de emoties naar het publiek brengen. Ja,
0: ja, dat is heel, heel belangrijk, hè? De interactie met het publiek.
2: Ja.
0: Jullie gaan spelen uit de Apollo en Daphne van George Friedrich Händel.
2: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen? Waarom deze keuze?
2: Wij willen altijd een thema vinden. Dus wij dachten... prachtig verhaal van Apollo. Dus de machtige Apollo zit achter de nimfa Daphne aan. En Daphne wil niks van hem weten. Dus zij ontsnapt en zij verandert in een laurierboom. En er is zoveel muziek geschreven in verband met een klassieke mythe. Dus wij vinden het heel mooi.
0: Ja, en wat is het alleen Apollo en Daphne of ook andere stukken?
2: Het is aan alle componisten zijn iets mee te maken met Daphne. Dus Händel natuurlijk beroemd en bekendste. Maar ook Campra, een cantata die Daphne heette. En een bekende liedje in de 17e eeuw, Anonymous. Oorspronkelijk uit Engeland, maar Du van Eyck, bekende blokfluitist uit Utrecht. Maakte ook muziek voor Daphne. Dus alles is ingericht door de mythe. Het is niet toevallig. Het is heel goed over nagedacht.
0: Ja, daar draait het allemaal om. Het thema. Jij hebt een mooi instrument bij je. dat heet een traverso.
2: Zeker.
0: Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, traverso is het mooie instrument van de viool. Nou ja, natuurlijk.
0: Voor jou?
2: Nee,
0: voor
2: ja,
0: jou.
2: Zeker. Dus ja, traverso is een, eigenlijk is een zwaarsfluit gemaakt van hout. En dat is de echte instrument die 200 jaar geleden werd gemaakt. Dus nu is een kopie van een instrument die nu in een museum in België staat. Dus ja, dat maakt andere geluid. Een warme geluid, maar misschien kunnen wij een beetje luisteren en niet praten.
0: Ja, zullen we eens gaan luisteren?
2: Ja.
0: Jij gaat hem bespelen nu.
2: Dat is goed.
0: De technicus die gaat even de microfoons voor je neus doen. Niet helemaal voor je neus, maar goed dat het allemaal goed... Ja, moet. Ga je gang.

0: Het is een hele warme klank zit erin.
1: Zeker, het is heel warm. Komt door de hout, maar ook de manier te spelen. Het zijn de dynamics zijn microdynamics. Dus je hebt niet een super forte, super zacht, maar wordt alles in een kleine schalig. Dus het is heel subtiel en heel intiem. Dat houden wij heel erg. Ook met klavecimbal en met blokfluit en met sopraan. Dus ja.
0: Mooi, een intiem concert in de Lutherse kerk. Aan de Beukelaan is dat in Ede. En dus op 13 juni en begint om 3:00 middags. Ada Perez, ik wil je heel hartelijk danken dat je even bij ons wilde zijn en je mooie muziekinstrument.
1: Dankjewel. Misschien is het handig om te weten als op mijn website. Het is ja. adaperez.com. Perez met een Z. Ja. Dus dat kun het publiek alles meer erover hebben.
0: En goed, informatie. Prima. Dankjewel.
1: Dank u.

0: Ja, dat was een liedje van Ed Sheeran, Colorblind.
1: Studio C, Beeldende Kunst.
0: Ja, we zijn toe aan de beeldende kunst, ook altijd heel belangrijk in het leven. Bij mij aan tafel zit Jacqueline Vredebrecht. Zij is communicatie en zij is van de communicatie, de kijkdoos Bennekom. En Kees van de Beukering, hij is kunstenaar. En we gaan het hebben over weer een mooie open atelierroute van de kijkdoos in Bennekom. Elk jaar, hè?
2: Elke 2 jaar ben je.
0: Sorry. Ja, bij mij gaat de tijd zo snel.
3: Ja.
0: Welkom.
2: Dankjewel.
0: De open atelierroute, welke datum is die precies? Want dat heb ik vergeten op te schrijven.
3: Het is 30 en 31 mei, zaterdag en zondag.
0: Dat is volgend weekend.
3: Volgend weekend, ja. En op vrijdagavond is er een opening om 8:00.
0: Ja, en die opening is in het gebouw van de kijkdoos zelf.
3: Is in de Villa Erika.
0: Villa Erika, ja. Ja.
2: In Bennekom.
0: Ja. Hoe is die organisatie? Hoe gaan jullie dat elk jaar of om de 2 jaar doen?
2: Ja. Ja, dat start altijd eigenlijk bijna misschien wel 1 jaar van tevoren op. Dan worden eerst de grote lijnen uitgezet. Maar eigenlijk helemaal snel worden natuurlijk al gesprekken gevoerd met kunstenaars. Wie geïnteresseerd is. Wanneer we het gaan doen.
0: Ja.
2: En vervolgens...
0: Is er elke keer eenzelfde aantal kunstenaars die meedoet? Streven jullie daarnaar? Of?
2: Het wisselt eigenlijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de beschikbaarheid van mensen. Sommige mensen die exposeren precies in die periode. Andere mensen die vinden het juist heel erg leuk om als nieuweling mee te gaan doen. Dus het is iedere keer weer een verrassing.
0: Ja. En waar letten jullie dan op? Wat is het criterium?
3: Het moet uit Bennekom afkomstige kunstenaars zijn die een eigen atelier hebben. Waar.
0: Komt een klein jongetje binnen. Ik denk dat het een kleinkind is van
3: een. Een kleinzoon van mij, die heet Lennon. En die gaat nu heel stil op de stoel zitten en verder niks zeggen.
0: Lennon, je mag luisteren naar opa.
3: Ja. Dus dat zijn criteria. En voor de rest, ja, wij kennen elkaar natuurlijk uit het circuit van de kunst, van de kijkdoos. En komen elkaar regelmatig tegen. En. We kijken wel of we een beetje een spreiding van de diverse soorten kunst, zullen we zeggen, kunnen vinden. Dus je hebt aan de ene kant keramiek of aardewerk, klei, draaien aan een draaitafel. Je hebt tekenen, fotografie, beeldhouwen.
2: Mixmedia.
0: Ja, alle disciplines wel.
3: Ja.
0: Kees, dan ben jij Lennon wil dat zeggen. Ben jij beeldhouwer, hè?
3: Ik ben beeldhouwer, ja.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Jij doet waarschijnlijk ook mee.
3: Ja, ik doe mee. Behalve organiseren ben ik ook altijd met beeldhouwen bezig. Door de week, altijd wil zeggen, sowieso op woensdag. Omdat er dan mensen bij mij komen beeldhouwen. En wat kan ik over beeldhouwen zeggen?
0: Ja, waar doe je inspiratie op? Hoe werkt dat?
3: In het dagelijkse leven eigenlijk. En de dingen die om je heen gebeuren. En daar denk je over na. En op een gegeven moment wil je daar wat mee. En in het verleden maakte ik dan een soort van ontwerpje in klei. Of in gips eventueel. En dat was dan het uitgangspunt. En dan kwam er wel uiteindelijk een beeld uit. Wat weer afweek van oorspronkelijke modelletje, maar dan had je een idee.
0: Ja.
3: Maar tegenwoordig ga ik gewoon direct aan de slag in de steen.
0: Wat voor steen is het dan?
3: In dit geval is het marmer waar ik mee bezig ben. Maar het kan ook Belgisch hardsteen, Franse Fourillon. Je hebt heel veel soorten Franse kalksteen.
0: Dus van alles, van alles. Ja, want het Belgische hardsteen is behoorlijk hard, hè?
3: Dat is heel hard en ook heel mooi donker.
0: Ja.
3: Als je het polijst. Je moet nog een heel proces doorgaan. Je hakt eerst. En dan ga je met de vel aan de gang. En dan ga je uiteindelijk met schuurpapier.
0: Ja, en is het ook niet zo dat de steen jou vertelt welke kant je op moet en welke.
3: Ja, dat is altijd een wisselwerking. En dat is het mooie van als je direct werkt, dan laat je dat als het ware bovenkomen. En dan loop je er eens een keer omheen. Maar het kan ook betekenen dat je wel eens even 1 of 2 uurtjes toch vastzit. Van ja, wat moet ik nu? Welke kant moet het nu uit? Dat je nog aan het zoeken bent.
0: Ja, en neem je wat afstand waarschijnlijk. En
3: dan... Ja, dan ga je de volgende keer verder. Ja. Er zit een hele grote tuin bij. Ja. Een soort van beeldentuin. Dat is volgende week ook heel mooi om te bezoeken.
0: Ja.
3: Er staan heel wat rozenstruiken die dan volop in bloei staan. Dus ik kan het aanraden om eens te komen
0: nodigt
3: kijken.
0: Nodigt uit, ja.
3: Ja.
0: Jacqueline, die organisatie, je begint dan al waarschijnlijk met een jaar van tevoren, zeg je. Hoe verzamel je die mensen bij elkaar? Hoe doe je dat? Ga je ze aanschrijven? Of?
2: Ja, het begint natuurlijk met aanschrijven. Hè. Dat was gebruikelijk natuurlijk over de mail, maar we organiseren altijd heel snel een bijeenkomst. En daar borrelt het natuurlijk dan ook van energie. Dat is heel erg leuk dat kunstenaars daar komen. Dat we dan horen of ze wel of niet zouden willen meedoen. Meestal willen ze meedoen, want dan komen ze natuurlijk. Vervolgens kijken we dan vooruit hoe dat eruit gaat zien. We hebben in april ook een bijeenkomst gehad. Nou, dan zijn natuurlijk ook de materialen klaar. Dan spreken we af hoe het eruit gaat zien.
0: En de adressen, die weet je dan ook. En hoe bepaal je die route dan?
2: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want we maken een folder. En in de folder staat een mooie plattegrond. En op die plattegrond plot je gewoon heel duidelijk welke ateliers het zijn. En het leuke daarvan is dat als mensen graag willen gaan meedoen, dan kun je een aantal dingen doen. Je kan beginnen bij de gezamenlijke expositie en denken van, welke van deze kunstenaars lijkt me nou eens leuk om naar het atelier te gaan. Maar je kunt ook gewoon willekeurig kiezen van, die kunstenaar ken ik helemaal nog niet, daar ga ik nu eens langs. Dus iedereen die kan lekker op de fiets stappen of in de auto stappen, want dat kan natuurlijk ook nog wel.
0: Het is allemaal wel te belopen ook? Of is
2: het is deze keer behoorlijk aan de zuidkant van Bennekom. Dus zeker van een aantal ateliers naar elkaar is het te belopen. En dan bijvoorbeeld atelier van Zijs, dat zit eigenlijk iets verder weg. Want dat zit aan de Viermorgenweg.
0: Ja.
2: Maar ja, je hoeft ook niet alles te doen.
0: Nee.
2: Eén is ook leuk.
0: Ja, je kunt kiezen. Hè?
3: En op de fiets is ook een uitkomst, toch?
2: Zeker.
0: Ja. Je kunt altijd kiezen, hè?
2: Ja.
0: En ook komen mensen uit nieuwsgierigheid of belangstelling? Hoe heb je daar een beeld van?
2: Ja, het is heel verschillend. Het zijn mensen veelal uit de omgeving natuurlijk. Die ook een aantal kunstenaars wel kennen. Maar een aantal nieuwen eigenlijk ook weer niet. Het zijn natuurlijk ook relaties van al die kunstenaars. En dat is natuurlijk leuk. Want de relaties bijvoorbeeld van Kees. Die komen ook kijken naar die andere kunstenaars. Dus we merken wel dat er ook best wel heel veel mensen vanuit een hele andere omgeving komen.
0: Ja, de kunstenaars.
2: Tenminste, zo was het 2 jaar geleden.
0: Nemen hun eigen publiek ook mee.
2: Ja.
0: Ja, mooi is dat. Kunnen mensen ook beelden en zo kopen?
2: Het is zeker mogelijk. Van de beelden precies weet ik niet. Maar het is wel zo dat er in een gezamenlijke expositie in Villa Erica. Daar staan en hangen van iedereen eigenlijk werken. En daar kun je ook kijken welke je kunt kopen. Maar je kunt ook in gesprek juist met de kunstenaar in zijn of haar atelier. Want daar hangt natuurlijk niet één werk. Daar hangen heel veel werken van ze. En daar is het zeker ook mogelijk om dingen te kopen.
0: En ook de kunstenaar te spreken is ook altijd leuk.
2: Nou, dat lijkt mij nou eigenlijk ontzettend leuk. Want je ziet vaak alleen maar de werken en exposities. Maar in zo'n atelier is die iemand natuurlijk in zijn eigen goede doen. Het is ontzettend leuk om eens te vragen van hoe ontstaat dit nou eigenlijk? Of hoe maak je nou eigenlijk zo'n werk?
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat kan eigenlijk bijna nooit.
0: Ja. Ik ga het even hebben over de Kijkdoos. Is het een vereniging? Wat is
2: het? Ja, het is een culturele vereniging.
0: Ja, het bestaat al heel wat jaren.
2: Meer dan 50 jaar.
0: Het begon echt als een doos in een straat in Bennekom. Hè? Een gebouw.
2: Een garage. Een lange garage. En daarom werd het de Kijkdoos. Ook de Kijkdoos genoemd, inderdaad. Ja.
0: Ik vind het wel een leuke naam eigenlijk, hoor.
2: Ja.
0: Hoe zijn jullie in dat gebouw Erica gekomen? Hoe ging dat? Want het is het hoort bij een bejaardencentrum, een zorgcentrum.
2: Het is eigenlijk een vereniging. Het heeft een vereniging van eigenaren, Villa van Erica. Het is een prachtig gebouw waar vroeger ooit wel eens een ziekenhuisje ook ingezeten heeft. En daar omheen liggen allerlei kleine huisjes. Die mensen kunnen kopen. Maar het is in zijn geheel is het van de Vereniging van Eigenaren. En wij zijn daar gekomen al lang geleden, omdat wij geen eigen huisvesting hebben. Dus wij hebben geen eigen gebouw, zoals bijvoorbeeld het Kijk- en Luistermuseum heeft. En wij huren dus altijd een geschikte plek, echt ook die voor exposities heel geschikt is. En dat vraagt dan iets over licht en ramen en kleuren. En we hebben een hele goede band met Villa Erica.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk.
2: Ja.
0: Dus voorlopig zitten jullie er nog wel?
2: Nou, dat hopen we. Dat hopen we wel.
0: En niet alleen zitten, maar jullie ook met mooie exposities.
2: Ja. Ja.
0: Goed, volgend weekend dus. Dat wordt feest.
2: We hopen het van wel.
0: Mooi weer ook, waarschijnlijk.
2: Nou, dat hopen we zeker. We hopen dat het niet op is na dit weekend.
0: Nee.
2: En wat we gedaan hebben is, voor mensen die geïnteresseerd zijn, is, we hebben een routefolder gemaakt. En die kun je bijvoorbeeld ophalen bij Novita in Bennekom, of hier bij Cultura, of in Wageningen bij het VVV. Maar je kunt hem ook downloaden van onze website. Dan heb je hem meteen op je telefoon staan. Dat is ook makkelijk voor onderweg. Dan ga je gewoon naar de website van de Kijkdoos Bennekom. En dat heet dekijkdoosbennekom.nl.
0: Mooi. Goed, dus aan iedereen de oproep. Ga heerlijk even langs al die leuke ateliers. Je kunt zelf bepalen waar je naartoe gaat. En je ziet nog eens wat kunst. En dat is heel belangrijk in het leven.
2: Ja.
0: Kees, ik dank jullie voor dat je hier was. Jacqueline ook. En graag tot ziens.
2: Dank
0: en we horen van jullie. We blijven contact houden.
2: Dank jullie wel.
3: Dank je wel.

Gelukkig is daar nog zijn muziek. Rob de Nijs met Schrijf me niet. Ja, we gaan eindigen, want we zijn aan het eind van het programma Studio C. Ik dank Henk Gieling, hij deed de techniek. En mijn naam is Bea Koops. Ik groet u en graag tot een volgende keer.

0: 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jezelgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden. In het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag, fijn dat u luistert naar het programma Middagzon. Ook de luisteraars van Eén Vallei. We verwelkomen de plaatsen Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal. Allen van harte welkom. Tot 7 uur zijn we bij u met om 5 uur een dienst uit de hervormde gemeente vanuit de Oosterpoort in Woudenberg. Voorganger is dominee Wessels. Maar we beginnen met muziek. Maak ons tot een licht. En Heer, wees mijn gids.

Het gedicht heet Ons Levenskleed en is geschreven door F. van der Schoot van Dam. God heeft het kleed voor ieders leven eens op het weefgetouw gezet, waarna de hemelse ontwerper nauwkeurig op de draden let. Voor ieder is het motief weer anders, verschillend op de kleur en maat. Zo weeft hij in elk mensenleven steeds liefdevol en nieuwe draad. Soms denkt Gods kind, zijn dit nu blijken van goddelijke scheppershand? Die knopen, die verwarde draden. Maar weet je, het is de onderkant. Het kan zijn als wij vertwijfeld zeggen, weet ik niet meer hoe het moet, dat Gods geweven stuk bezichtigt en glimlacht. Ja, zo wordt het goed. En als het weefgetouw eens stilstaat, de laatste draad is afgehecht en God dan het patroon zal tonen, ik bid dat hij dan tot ons zegt, zie, dit is nu de goede zijde, een schone overwinningskroon, verworven dankzij de verdiensten van Christus, mijn geliefde Zoon.

Zo dadelijk schakelen we over naar de hervormde gemeente vanuit de Oosterpoort in Woudenberg. Voorganger is dominee Wessels. Na de dienst komen we graag weer bij u terug. Wij wensen u een gezegende dienst.

Goedemorgen gemeente, we heten jullie hier aanwezig of online met ons verbonden. Van harte welkom in deze dienst op Eerste Pinksterdag. Waarin onze eigen predikant, dominee Wessels, zal voorgaan. En een bijzonder welkom aan alle gasten in ons midden. We hebben voor u de volgende afkondigingen. Op woensdag 20 mei zijn Dirk Jan en Eens van de Prangelaar 48 verblijd met de geboorte van een zoon die ze de namen Boas Willem hebben gegeven. Zijn roepnaam is Boas. We feliciteren jullie van harte met deze gebeurtenis. Op 27 mei hopen Marco Kruisbergen en Sophie van Nieuw-Amerongen in het huwelijk te treden. Zij vragen God zegen over hun huwelijk tijdens een dienst die in de dorpskerk wordt gehouden om 2:30 en waarin dominee Lubbers zal voorgaan. De hervormde gemeente van Nijkerk, wijkgemeente 3, is voornemens een beroep uit te brengen op dominee Lubbers. Wanneer er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure worden ingediend, zal dit beroep ingaan op zaterdag 30 mei. Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september willen we het nieuwe winterseizoen weer traditiegetrouw starten met het jeugdkamp op camping Het Boerenerf. Aanstaande dinsdag om 9 uur 's ochtends kun jij je weer aanmelden. Wees er snel bij, want we hebben een maximum aantal plekken. Meer informatie vind je in het bericht in de kerkapp. De collecten die zijn vandaag bestemd voor jeugdwerk in Kenia van de GZB, voor de kerk en de derde collecte voor eredienst en pastoraat. Alle collecten van harte aanbevolen. Zoals u kunt zien hangt aan de kansel het Pinksterantependium. Ditta Bos zal hier nu een korte toelichting op geven. En aansluitend zingen we lied 586 uit de bundel Weerklank. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.

Goedemorgen. Pinksteren 2026. Leeg het kruis. Leeg het graf. De heuveltop verlaten. Alleen gelaten. Wachten. Niet veel praten. 10 lange dagen. Zoveel vragen zonder hem. Het duurde lang daar in Jeruzalem. Dan talen, tongen, vuur en wind. Wie wachten wil, die vindt. De vogel Gods daalt neer, langs en om het lege kruis. De opgestane is zijn Heer. De aarde wordt zijn huis. Vleugels van vrede. Troost dichtbij. Die ontvangen het verdriet. Wie schuilen wil, komt vrij. En weet, hij is het die ons ziet. Wanneer wij en deze wereld voorbij zullen gaan, breekt de aarde in heel haar bestaan. Maar het Lam nodigt en belooft, het komt goed. En ja, dan gaat zijn gemeente hem juichend tegemoet. Dank u.

Onze hulp en verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die in eeuwigheid trouw blijft en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het is feest vandaag. Een nieuwe tijd begint, zo zongen we, zo geloven we. Maar soms kun je het ook haast niet geloven. Het thema voor vanmorgen is: dat had je gedroomd. Dat had je gedroomd. We gaan de dienst vervolgen en zingen ook over dat nieuwe, met een nieuw lied. Weerklank, Psalm 149, de versen 1 en 3. Halli, Luja laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen.

geest, de geest van God, de geest van Jezus Christus is gekomen, zo vieren we, en hij leidt ons, hij stuurt ons op de goede weg, op de weg van God ook en van zijn goede geboden. En vandaag wil ik met u de geboden uit 1 Thessalonicenzen 4 lezen, waar de Heilige Geest ook ter sprake komt. Woorden die ons helpen om ook in deze nieuwe week weer het goede spoor te houden. En daarna zingen we een gebed, weerklanklied 195. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En dat is zo kort dat we dat twee keer achter elkaar zullen zingen. 195 uit weerklank, twee keer, nadat we de woorden uit 1 Thessalonicenzen 4 gehoord hebben, voor ons als gemeente, voor ons ook persoonlijk. We lezen verder, broeders en zusters, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederlijke liefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Tot zover.

Laten wij nu samen bidden. Heer onze God, u danken wij voor deze nieuwe dag. Deze dag van de eerstelingen. Een dag waarop u een nieuwe stap gezet hebt. Even lang geleden. In deze wereld. Een nieuwe stap op weg naar dat grote toekomstvisioen van u. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Alle dingen nieuw. Uw zoon kwam en heeft het fundament gelegd. En toen hij terug was gegaan, hebt u opnieuw de hemel geopend. Ons niet alleen achtergelaten, niet als wezen. U hebt uw geest gezonden. Opdat wij in de stroom van die geest meegenomen zouden worden. We danken u, Heere God, dat we dat vandaag opnieuw mogen vieren en dat we hier zijn gekomen. We waren er niet geweest als u ons niet had meegenomen. Er was geen kerk geweest als uw geest niet was gekomen. Deze dag, deze dienst, het is een teken van uw trouw. En we prijzen uw naam dat we hier mogen zijn, dat u ons hebt opgewekt en dat u ons een geloof geeft. En tegelijkertijd beseffen we, wat hebben we een plek als deze, wat hebben we een dag als deze steeds weer nodig, want dat geloof van ons, dat is soms zomaar flinterdun. Er hoeft maar dit te gebeuren, of we zijn het kwijt, we raken aan het twijfelen, we gaan weer in oude patronen vervallen en deze wereld met alles wat erin te koop is, daar gaan we weer helemaal in op. Steeds opnieuw hebben we dit gebed nodig. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Want als u dat niet doet, laten we het hoofd zakken. Dan staren we naar deze wereld met wat erin allemaal gebeurt en ons eigen leven waarin het soms zo overhoop ligt. En dan denken we dat het allemaal maar een sprookje is. Dat nieuwe en dat grootse en dat van die Heilige Geest. Er klopt toch eigenlijk ook helemaal niks van. Want we zien het niet. Geef dat we het vandaag mogen horen. En er weer in meegenomen worden. Het feest van Pinksteren, maar ook de gevolgen daarvan, die stroom tot op de dag van vandaag, stroomt het in deze wereld. Daar bidden we ook om voor ons hier. In het bijzonder als ons hart misschien wel dor en droog aanvoelt, als een woestijn. Breng een stroom op gang van leven, vanuit uzelf. En stroom al het dorre eruit en al het zondige en dat wat er zomaar in kan zitten. Ja, dat beleiden we ook, Heere God. Ons hart gaat naar zoveel uit dat niet goed is. Wat hebben we gedacht en gezegd en gedaan wat helemaal niet overeenkomt met dat nieuwe leven van u. Bekeer ons elke dag weer opnieuw en vul ons met uw geest. En zegen ons. Dat bidden we voor ons als gemeente ook en voor heel uw kerk. We bidden dat de stroom van uw genade velen weet te bereiken en te veranderen. En neem ons zo mee uw grote toekomst tegemoet. We bidden voor allen die vandaag samen zijn. We denken in het bijzonder ook aan onze jongeren die op JV-kamp zijn. Waar je ook daar met uw geest, zoals u dat in het verleden ook gedaan hebt, en het zou vaak een bijzondere ervaring voor onze jongeren is geweest, levensveranderend ook. Dat we er ook dit weekend zijn en zegenen. Wees met een ieder van ons hier in de kerk thuis verbonden. Open uw hemel opnieuw. En laat ons niet aan ons lot over. Maar zie in genade op ons neer. In Jezus' naam. Amen. Er is Bijbeluur voor de groepen 1 en 2 en 5 en 6. We zien jullie straks weer terug.

En als je nou geen Bijbeluur hebt, maar je wilt wel even naar voren komen, dan mag dat. En als je de eerste bent, is dat altijd even extra spannend, hè? Maar ik ben er al. Dat scheelt.

Nou, fijn dat jullie er zijn. Ja, kom maar. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen op vakantie, denk ik, of ergens anders. Maar jullie zijn er in de kerk vandaag. En wat vieren we? Ja, Pinksteren. En waar gaat Pinksteren over? Ja. Dat is een lastige, vind ik altijd. Want kan je de Heilige Geest zien? Nee. Kun je de Heilige Geest horen? Ook niet, hè? Nee, dat is allemaal best ingewikkeld vandaag. Wat gebeurde er heel lang geleden toen de Heilige Geest voor het eerst kwam? Weet je dat nog? Gebeurde er toen iets met de volgelingen van de Heer Jezus? Ja? Ja, er kwamen vlammen op hun hoofd. Dus de Heilige Geest heeft blijkbaar iets met vuur of zo te maken. Daarom zie je ook een vlam op het antependium, hè? Vlammen en de Heilige Geest, die hebben met elkaar te maken. En er was ook nog een ander iets. Er was ook wind, tenminste. Het geluid van een wind was er. De deuren gingen niet klapperen, maar er was het geluid van een wind. Dus de Heilige Geest heeft ook met waaien te maken en met wind. Maar nog steeds kan je dan de Heilige Geest niet zien. Lucht kan je niet zien, hè? Nee. Dus is het misschien ook wel lastig om te zien als de Heilige Geest in ons is. Want hij wil ook in ons leven komen, hè? Om ons, dat we in de Heer Jezus gaan geloven. Hoe kan je dat zien? Bijna niet, maar ik heb iets meegebracht. Ja, daar zit natuurlijk niks in. Maar als je hem opblaast, dan kan je de lucht zien. Tenminste, dan kan je zien dat de lucht erin zit, hè? Nou kan je... Ja, hij is helemaal oranje. Ik wilde eigenlijk een rode, maar die hadden we niet meer. Voor Pinksteren. Maar nu kan je eigenlijk lucht zien, hè? Je ziet het niet en toch ook weer wel, want het zit erin. Nou, als de Heilige Geest in je hart zit, dan kun je het ergens toch altijd merken. Want dan ga je van de Heer Jezus houden. En dan ga je soms over hem zingen. En dan wil je graag een Bijbelverhaal over de Heer Jezus horen. En dan ga je misschien ook wel andere mensen erover vertellen. Als de Heilige Geest in je is, dan word je toch een beetje anders. Ja? We gaan erover lezen in de Bijbel. Gaan jullie weer zitten? Dan gaan we uit de boek Handelingen lezen. Ja. Ik moest hem toch weer leeg laten. We lezen het Handelingen 2, de eerste 21 versen vanmorgen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen we hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de hier nu verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u die allen in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur.

grote en ontzagwekkende dag van de Heer komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover lezen wij vanmorgen uit de schriften. Zalig zijn was het woord van God horen en dat ook bewaren. Halleluja. Vers 16 en 17 zijn vanmorgen het uitgangspunt voor de verkondiging waar Petrus de profetie van Joël aanhaalt. Voor we daarover nadenken gaan we zingen ter inleiding op de verkondiging. Gezang 199, alle vijfde versen. En dat is een gebed om de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, gij vogel Gods. Gezang 199 in zijn geheel.

In aansluiting op de verkondiging zullen we de bekende Pinksterpsalm zingen, 87. In de oude berijming, de versen 3, 4 en 5, over al die verschillende volken van de aarde die toch bij Israëls God en in Sion worden gerekend. Dankzij Pinksteren is heel de wereld binnen het bereik van God. Psalm 87, de versen 3, 4 en 5, straks na de verkondiging. Vanuit Handelingen 2, vers 16 en 17 vanmorgen. Petrus zegt: maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. Dromen. Dat had je gedroomd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zo nu en dan hoor je erover in de media. Leden van een sekte die zich hebben opgesloten ergens op een afgelegen plek. In afwachting van het einde der tijden dat in hun beleving aanstaande is. En niet zelden loopt zoiets uit op een drama waarbij de leden zelfmoord plegen als blijkt dat hun verwachting toch niet is uitgekomen. Het einde der tijden, dat is immers niet uit te rekenen. Al moet je er wel rekening mee houden. Deze wereld draait niet maar eindeloos door. Er komt een keer een eind aan. God maakt een keer de balans op. Ook over je eigen leven. Vergeet dat niet. Maar wanneer dat gebeurt, wel, dat weet geen mens. In dat licht is de uitspraak van Petrus vanmorgen wel heel opmerkelijk. Hij lijkt zijn hand te overspelen wanneer hij tegenover die samengestramde menigte in Jeruzalem beweert dat het laatste der dagen is aangebroken. Hoe komt Petrus daarbij? Wat bedoelt hij precies? Wat heeft dat met het gebeuren van Pinksteren te maken? Het laatste der dagen. Wel, na Jezus' hemelvaart waren de discipelen op zijn bevel in Jeruzalem gebleven, in afwachting van wat er komen zou. 10 dagen wachten ze, bidden ze, stille dagen. Dit daar zei het al. Verwachtingsvolle dagen. En dan breekt na 10 dagen het Joodse Pinksterfeest aan. Als de dagen van het Pinksterfeest vervuld werden. Ja, Pinksteren komt niet uit de lucht vallen. Was geen nieuwe uitvinding van de Heilige Geest. Het sluit aan bij een feest dat al jaar en dag gevierd werd om het begin van de oogst te markeren. Het feest van de eerstelingen. Het eerste graan. Het werd aan God geofferd en het zag uit naar de hele oogst. En later kwam er nog een laag bij, de viering van de wetgeving op de Sinaï. Maar vooral vanwege dat oogstfeest was het dus ook een dubbel feest. Er werd niet alleen teruggekeken naar wat God in het verleden had gedaan. Pinksteren zat ook vol belofte, vol verwachting van wat God nog meer zou gaan doen. Er zat ook een heel geestelijke dimensie in dat graan. En dat verwees naar de grote oogst aan het einde van de tijden. Als God alle volken van de wereld zal vergaderen uit alle hoeken. En als zijn heil wereldwijde proporties zal aannemen. Daar zien we naar uit. Zo vierde Israël al. En de profeten hadden daar steeds opnieuw aan herinnerd. Er komt een dag, Gods grote dag,
En het is bij die profeten dat Petrus dus aanhaakt om uit te leggen wat er nu gaande is. Want het Pinksterfeest, je zou kunnen zeggen, het krijgt er nog een derde dimensie bij. De geest van Christus wordt zichtbaar, wordt hoorbaar uitgestort op de discipelen. Aangevuurd van boven vertellen ze in allerlei talen de grote daden van God. En dan gaat het heil de grens over. En wat God in Israël met het oog op het Joodse volk gedaan had, dat komt nu voor iedereen beschikbaar. Vergeving van zonden, vrede met God, eeuwig leven. Dankzij Jezus en door de Geest. Voor jou, voor mij. En de discipelen, die zijn er helemaal vol van. Zoals ik een beetje geprobeerd heb uit te drukken met die ballon. Vol van de adem van boven, zeg maar. En het komt er ook uit, hè. Geest gebruikt een taalwonder om al die grenzen die wij mensen gemaakt hebben, die ook ontstaan is vanuit Babel, om al die grenzen weer te doorbreken. Geweldig, je gaat elkaar vinden, hoe verschillend je ook bent, je gaat elkaar vinden door die ene geest, waar je ook vandaan komt. Je hoort het allemaal, wat God heeft gedaan. Geweldig, dit feest. Anders hadden wij er nooit van gehoord. Ik zei het op Hemelvaartsdag ook al. Dan hadden wij nog Wodan en Thor en Freya aanbeden. Hier aan de rand van de Veluwe. Maar Goddank is ons een ander licht opgegaan. Heeft de Geest ook ons weten te bereiken. Maar het is er al gezien bijna aan het einde van de wereld. Hè? Goddank. Als je nou vanavond dankt, is dat misschien een mooi gebedspunt, opnieuw. Dat u ons het weten te bereiken, dat wij het evangelie gekregen hebben. Dank u voor het Pinksterfeest. Maar hoe groot het wonder ook is in Jeruzalem, kan het op heel spottende reacties rekenen. Ze zullen wel dronken zijn. Nou, als in zijn wiek geschoten reageert Petrus dan heel fel, hè? Mensen, denk even na, zegt hij. Het is nog maar het derde uur, het is nog maar 9 uur in de ochtend. Dan is er toch nog niemand dronken. Maar belangrijker nog dan dat. Dat is dat je ziet wat hier gebeurt. Het is de vervulling van oude profetenwoorden. Woorden waar we nou zo lang mee geleefd hebben als volk Israël. Nu gaan ze in vervulling. En dat zou je kunnen zeggen, dat is al het eerste gevolg van de geest die is uitgestort. En dat Petrus nou dat gedeelte vanuit Joël hier te binnen schiet. Tjonge. Maar dat had Jezus ook beloofd, hè? Dat ze niet bezorgd hoefden te zijn. Als ze zouden worden bevraagd, als ze zouden worden aangevallen op hun geloof. Wees niet bezorgd, ik zal je woorden geven, zegt hij. Geest zal op dat moment de woorden in je mond leggen. Hier gebeurt het. En wat een bemoediging. Als je zelf ook wel eens in zo'n soort situatie komt. En ik weet wel. En dan sta je ook wel eens met je mond vol tanden. Dan klap je opeens helemaal dicht. En achteraf heb je het gevoel dat je gefaald hebt. Dat is zo herkenbaar. Maar een ander moment, dan kan je soms ook zomaar iets doorgeven. En achteraf zeg je, ja, eigenlijk ben ik zo helemaal niet. Ik ben helemaal niet zo'n prater. Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van de Bijbel. Dat ik dat toch gedurfd heb. Waar haalde ik het vandaan? Want de Geest geeft het je. Soms zomaar opeens. Om iets van dat grote van God en van Jezus door te geven. Woorden in jouw mond. Hier brengt de Geest oude woorden niet alleen in herinnering, maar hij brengt ze ook tot leven. Die profetie van Joël, die gaat over oordeel, dat over het volk Israël zal komen.
zijn hele donkere woorden. Maar het eindigt met God die toch zich weer over het volk Israël zal ontfermen. En Joël die verwoordt dat heel beeldend. Hij zegt waar eerst droogte was en hongersnood, daar komt regen, daar komt voedsel in overvloed. En daarna zal God van zijn geest over zijn volk uitgieten. Niet zo druppeltjes, maar een stroom van levend hemelwater. Vernieuwend, levengevend. En dat moment, zegt Petrus, dat is wat jullie nu zien. God zet een nieuwe stap op weg naar zijn grote dag. Want met de komst van Jezus is de finale begonnen. Zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding, die vormen het grote keerpunt op de kalender van God. Nu kan het alleen nog maar de goede kant op gaan. Want het werk van God is niet te keren, omdat hij er over waakt. En de geest stuwt de geschiedenis naar de voltooiing, naar die grote dag van God. Sinds de komst van Jezus is inderdaad het einde der tijden, zijn de laatste dagen aangebroken. De grote finale, lang gerekt voor ons gevoel, meer dan 2000 jaar, maar dat is maar hoe je het bekijkt. En waar die geest in het Oude Testament op slechts enkele speciale personen vat had, Simson bijvoorbeeld en koning David, daar wordt hij nu op zoveel meer mensen uitgestort. En ook op heel gewone mensen. Vissers uit Galilea en noem het allemaal maar op. En dat, zegt Petrus, dat is wat jullie horen. Geen dronkenmanspraat, maar geesttaal. En je zou kunnen zeggen, daarmee geeft Petrus dus een ondertiteling bij het plaatje. Wat je ziet, dat is dit, hij legt het uit. De profetie van Joël is in vervulling gegaan op die eerste Pinksterdag, maar dat niet alleen. Het is niet een soort afgerond geheel. Nee, die profetie, zou je kunnen zeggen, is ook nu pas echt van start gegaan. Nu begint het te stromen, nu begint het te lopen, als een lopend vuurtje gaat het nu door de wereld. En daarom kunnen wij tot op de dag van vandaag door diezelfde geest gegrepen worden. En nog een keer die ballon even voor je halen. Dat je vol kunt worden van Jezus, van de geest. Van zijn woorden, van zijn daden. Dat het aan je te merken is. Doordat je je tijd anders besteedt. Doordat je energie ook in andere dingen steekt dan alleen maar hier en nu. Dat je vol bent van Jezus, ja, daar is het de geest altijd weer om te doen. Hij is onze redder. Van hem leven wij. En van hem, ja, wil de geest ook altijd getuigen. En mensen hebben er ook wel eens over van, ja, is soms zo weinig aandacht voor de geest. Dat is misschien ook wel iets wat we ons in de kerk moeten aantrekken. Maar het past ook wel weer bij het karakter van de Heilige Geest. Het gaat niet om hem, het gaat altijd weer om Jezus. En het is hem ook om Jezus te doen. Dat hij in jouw gestalte aanneemt. Dat hij als het ware in jou opstaat. De geest wil je van hem vervullen. En nee, er zit geen leeftijdsgrens aan. Peter zegt het al, Joël zei het ook al. Jong en oud, maakt niet uit. En daarom hoef je vanmorgen niet te denken dat het voor jou nog niet kan. Dat je eerst nog maar eens groter moet groeien of dit of dat. Zo jong als je bent, weet de geest je aan te raken. En je hoeft zeker ook niet te denken dat het voor u niet meer kan.
Ik ben nu al zo oud. Nou zal het wel in mijn leven altijd zo blijven. Dat ik onzeker blijf over het geloof, over Jezus. Dat het allemaal maar zo is. Denk niet zo klein van de Heilige Geest. Jong en oud weet Hij vol te maken van Jezus. Nou zeg je misschien. Nou, dan zal hij mij wel overgeslagen hebben, want als ik nou dit naast mijn leven leg, hè, profiteren, dromen, visioenen zien, dan zal ik de boot wel gemist hebben. Maar gemeente, laten we nou niet in de fout trappen en denken dat het alleen maar om bijzondere dingen gaat als de Geest in je werkt. Ja, dit is er ook. Maar je moet je daar niet op blind staren. En denk al helemaal niet dat als je geen bijzondere dingen meemaakt, je dus ook te weinig geloof hebt of zo. Laat de Geest alsjeblieft vrij om op allerlei verschillende manieren in mensenlevens te werken. En denk ook niet dat als je nou, als het over profetie gaat, dat het dan over toekomst voorspellen gaat. Over de stem van God horen of zo. Ja, natuurlijk, een profeet in het Oude Testament kreeg soms de toekomst te zien. En de profeet Samuel, die hoorde de stem van God toen hij nog maar zo klein was. Maar dat zijn niet voor niets de uitzonderingen. En een profeet is echt meer dan een soort waarzegger. Een profeet is eerst en vooral iemand die leeft met de beloften van God. En in die zin kan iedereen profeet zijn. En maakt de Geest je een profetisch mens. Dat klinkt zo hoogdravend misschien, maar dat is dat je een mens wordt die niet alleen maar leeft bij zijn natje en zijn droogje en, maar dat je bij de beloften van God leeft en zegt, ja, maar daar gaat het uiteindelijk werkelijk om. In mijn leven ook. En daar wil ik mee bezig zijn. En daar haal ik mijn hoop en mijn verwachting uit. Ook al zie ik er niks van om me heen en in mijn eigen leven soms. Maar ik hou me vast aan de beloften van God. Dan ben je een profetisch mens. Dan is de Geest in je aan het werk. Want je zou kunnen zeggen, dan tilt hij je op een hoger plan. En natuurlijk geniet je dan ook van de dingen in deze wereld. En je gaat straks op vakantie en je bent misschien bezig met die verbouwing. Maar toch ben je niet van slag als daar ergens een kink in de kabel komt. Dan gaat je leven niet helemaal overhoop, want je weet, er is nog iets anders, er is nog iets veel belangrijkers, God. En aan Hem wil ik toegewijd zijn. En zijn toekomst ook. Ja, dat is misschien in onze tijd ook wel weer echt een punt. Er is zoveel aan de hand in de wereld. En er lijkt ook geen eind aan te komen. En de toekomst is heel somber, als je het nieuws een beetje volgt. Dat je dan dankzij Pinksteren niet van slag raakt. Maar weet, er komt nog een hele andere toekomst. Er staat God iets groots voor ogen. Dat visioen van die nieuwe hemel in die nieuwe aarde. Dat is de grote droom van God, zou je kunnen zeggen. Het visioen. Die grote oogst. Als alle volken van de wereld zullen komen en God zullen aanbidden. Dwars door alles heen werkt God daar naartoe. En Jezus is daar ook het beslissende scharnierpunt van. Er is een wissel omgezet. Het werk van God is niet te keren. Zijn koninkrijk komt, zo waar Jezus leeft. En in dat visioen, in die stroom, wil de Geest je zetten en meenemen. Dat vuur wil Hij in je aansteken. En dan ga je verlangen naar die toekomst, maar ook nu al naar meer van Jezus, zijn liefde, zijn genade. En als je dat verlangen ook maar een klein beetje in je hart herkent, dan
is de geest aan het werk. Want uit onszelf komt dat echt niet. Vergeet het maar. Uit onszelf zijn we met hele andere dingen bezig. En peinzen we er niet over om in God te geloven, om met hem te leven. Daarom als je het een klein beetje herkent in je leven, laat het groeien. Lazen we ook uit 1 Thessalonicenzen 4. Dat Paulus zegt, laat het nou nog meer worden in je leven. Die liefde voor elkaar en voor God. Jullie doen het al, zegt hij, maar laat het groeien. Laat de geest het in je mogen aanwakkeren. Ja, en laten we niet zo kleingelovig zijn om te denken dat de tijd van Pinksteren, de tijd van de geest, nu voorbij is. In West-Europa en Nederland lijkt het wel zo. Je komt natuurlijk ook wel eens buiten Woudenberg. En je hebt ook familie ergens anders wonen. En dan vertel je misschien wel eens van hoe het er hier aan toe gaat. En hoeveel kinderen er zijn en zo. En dan staan ze misschien verbaasd. Want je weet, op zoveel andere plekken doet straks de laatste het licht uit. Zijn we in een windstil hoekje terechtgekomen? Ja, misschien wel. Misschien is dat ook wel van de geest. De geest kan je ook wel eens even tot bezinning brengen. Wat hebben we van gemaakt in Nederland, ook met de kerk, al dat geharrewar en gedoe? Misschien moeten we even een poosje tot bezinning komen, wie weet. Maar we verliezen de hoop niet. En we kijken ook om ons heen. En we zien op hele andere manieren dat kerken groeien, dat mensen wel aangeraakt worden. In Nederland en over de grenzen heen. Ik hoop dat je ook wel eens iets leest van de GZB of zo. Je niet alleen maar iets geeft aan de collecte, dat natuurlijk ook. Maar als je ook laat inspireren vanuit zo'n organisatie over wat God werkelijk ook nog meer doet in deze wereld, dat geeft ook weer hoop voor jezelf. Want als God het ergens anders kan, dan kan hij het vandaag ook hier. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart en vul het hart van de kerk opnieuw met geloof en met verwachting en met vuur. Dat we in die stroom worden meegenomen, hoe langer hoe meer. Want het is niet als de kerk hier maar vol zit dat het wel goed is. Nee, laat het nog meer worden, veel meer. Allemaal mensen die leven vanuit Christus, vanuit zijn verzoening. Op weg naar dat grootste toekomstplan van God. Nou ja, dat had je gedroomd, zeg je misschien. Zo kan het soms aanvoelen, hè? Iets te mooi om waar te zijn allemaal. Nou, ik hoop dat de geest ons inderdaad weer laat dromen. Van die grote dingen die God gedaan heeft en doet. En ik hoop dat Jezus hoe langer hoe meer voor ons wordt. Want om hem gaat het tenslotte ook vandaag, vers 21. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Laat dat, deze belofte, onze drive zijn om van hem te getuigen in ons dorp en overal waar je komt. Dat de geest van Pinksteren ons inspireert, ons aanvuurt, ons de vrijmoedigheid geeft om die naam te delen. Zolang wij nog in het laatste van de dagen leven.

Wij gaan met elkaar danken en bidden. En in het bijzonder denken we aan de volgende gemeenteleden. We danken met Dirk-Jan en Edine Pennings in verband met de geboorte van hun zoon Boas. Ellen Akkerboom, hoeveelveldje 14, heeft afgelopen woensdag een zwaar ongeluk gehad met een tegemoetkomende vrachtwagen. Het is een wonder dat ze het heeft overleefd en zoals het er nu naar uitziet, alleen zware kneuzingen in haar borstkas daaraan heeft overgehouden. Na onderzoek en observatie in het ziekenhuis is ze nu weer thuis. Wij danken God voor zijn bewaring en bidden ook om een goed verder herstel. Lia Amersfoort, Belkruid 19, is woensdag jongsleden weer thuisgekomen uit het ziekenhuis waar ze was opgenomen in verband met een bacteriële infectie in haar gebroken elleboog. Ze mag thuis de antibiotica-kuur vervolgen. We danken voor haar thuiskomst en we bidden ook om een goed verder herstel. Uit onderzoek is gebleken dat Judith Donkersteeg, watersnipweide 28 in Renswoude, een heel klein gezwel in haar hoofd heeft. Ze moet een jaar lang medicatie gebruiken in de hoop dat dit gezwel slinkt of helemaal verdwijnt. We bidden om de zegen van de Heere over deze behandeling. De heer Henk Davelaar, Gerestijnselaan 77, verblijft nog in het UMC. Aanstaande vrijdag zal hij voor een revalidatie overgeplaatst worden naar het Zonnehuis in Doorn. De heer Westerling, Klein-Lichtenberg 56, verbleef afgelopen week vanwege een ontsteking opnieuw enkele dagen in het Meander. We willen bidden voor Israël, voor het GZB-project 1027, jeugdwerk in Kenia en de zendingswerkers waar we vandaag voor collecteren. We bidden ook voor Marco en Sophie, die hopen te trouwen aanstaande woensdag. En verder bidden we ook voor onze jongeren die dit weekend weer op JV-kamp zijn, dit jaar in Lettelen, een dorpje vlakbij Deventer. En samen met onze jeugdouderlingen hoop ik daar vanmiddag ook naartoe te gaan voor de kampdienst. Daar kijken we naar uit. Laten we samen danken en bidden. Heere God, wij danken u voor het visioen dat u ons geeft over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Over het bijzonder feestelijke dat er straks zal zijn. Spelen die op de harp en de cymbal slaan. Binnen u zijn al onze fonteinen. Ja, u bent de fontein, de stroom van nieuw, van levend water. Wij danken u dat het stroomt vanuit de hemel sinds Pinksteren. Dat u ons ook in vuur en vlam weet te zetten. En tegelijkertijd vragen we ons soms af waar die stroom gebleven is. Is dat niet een zielig klein stroompje geworden? In Nederland, soms ook in ons eigen leven. Het lijkt haast uitgedroogd. Zo kan het soms voelen. Waar is de geest? Waar is het vuur? Wij bidden u, steek het in ons aan en steek het in uw kerk aan. Laat het opvlammen. Opdat in deze wereld uw woord, uw liefde bekend zal worden. Dat deze wereld in lichter laaien zal staan. Dat deze wereld die brandt, ja. Maar dan van oorlog en van haat en nijd. Laat het vuur van de liefde mogen branden. Stroom in ons en stroom door ons heen. We danken u ook dat Pinksteren ons laat zien dat u betrouwbaar bent en niet loslaat wat uw hand begon. Even oude woorden van Joël, ze werden werkelijkheid op de eerste Pinksterdag. En daarom geloven we dat ook uw belofte waar wordt. Van de nieuwe hemel, van de nieuwe aarde. Van de tuin, van het paradijs. Neem ons mee op weg daarnaartoe. Omdat we niet achterblijven. En in het duister zullen vergaan. Trek ons door uw geest in het licht en in het spoor van Jezus. En maak ons getuigen van u. Wij danken u zo voor dit feest. En we bidden dat uw geest blijvend bij ons zal zijn. Wij danken ook met en voor elkaar. Danken voor de geboorte van Boas bij Dirk-Jan en Edine. Dat alles goed is, dat ze nieuw leven ontvingen. We danken u voor dat wonder en we bidden om uw zegen voor hen als jonge ouders. Wees zijn goed en nabij. We bidden God voor Ellen als zij een ernstig ongeluk had
buiten haar eigen schuld om. Wat een wonder dat zij het er op deze manier van af heeft gebracht. U was nabij. Maar wat is er in een korte tijd dan al veel gebeurd in haar, in hun leven? Wees de familie Akkerboom een God van nabij, een God die draagt, een God die kracht geeft. We danken u met Lia dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden om een zegen over de medicatie die ze nu thuis verder mag nemen. Geef dat ze goed mag herstellen. We bidden voor Judith als bij haar een gezwel in haar hoofd werd ontdekt. Weliswaar klein, maar toch goed is het niet. Zegen de medicatie. Geef dat zij in alles zich ook door u gedragen mag weten. We bidden voor Henk Davelaar, als hij wordt overgebracht naar het zonnehuis voor revalidatie. Geeft dat het op die plek beter met hem zal gaan. Dat het inderdaad een plek van revalidatie en herstel mag wezen. We bidden voor de heer Westening, opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis. Wat een weg gaat hij ook met de zijnen. Geef hem uw zegen, uw geest. We bidden God voor Marco en Sophie als zij hopen te trouwen. We denken in het bijzonder ook aan Yvonne en aan de lege plek die op deze dag zeker gevoeld zal worden. Als gedachten teruggaan. Een dag van vreugde, maar ook met een rand. Wees hen goed en nabij op deze dag. We bidden voor onze jongeren op JV-weekend. Laat uw geest er waaien en werken. Geef dat ze mogen merken hoe goed het is om met elkaar te geloven, u te volgen, te zingen, te bidden, ons leven u te geven. Dat bidden we voor onze jongeren daar, maar ook allen, ook diegenen die niet mee zijn gegaan. Raak met uw geest jongeren en ouderen aan, want we zijn ook nooit te oud om tot verandering te komen. We bidden voor uw volk Israël. Eeuwen geleden ging het Pinksterfeest daar in vervulling. Er kwam een dimensie bij. Laat ook ogen en harten voor onze Joodse broeders en zusters opengaan. Voor deze vervulling. Voor Christus. Voor de Messias. Werk ook daar met uw geest. We bidden voor het GZB-project in Kenia, waar we ook onze gaven voor geven. Laat het een zegen zijn. Wat wij hier geven en wat daar besteed mag worden. Laat ook in die taal en in dat werelddeel uw geest met kracht werken. Zo, Heere God, hebben we u veel te vragen. Maar door de geest mogen we en willen we het ook doen. Niet uit ons, maar in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die samen met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid en die wij loven en prijzen. Nu en tot in alle eeuwen. Amen. We gaan onze gaven geven en daarna zingen wij het lied uit de bundel Toonhoogte 379. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Op Toonhoogte 379 na de collecte.

Als u nou nog niet uitgezongen bent, en dat kan ik me zomaar voorstellen. Morgenochtend van harte welkom. Vanavond uiteraard ook in de Dorpskerk. Morgenochtend is hier in de Oosterpoort een zangdienst. Begin om 9:30. Het thema is vurig van geest. En ook dan zullen een aantal gemeenteleden meewerken in zang en muziek. Van harte uitgenodigd om ook dan samen God groot te maken en de Heilige Geest te aanbidden. Voor nu verhef je hart tot God, ontvang zijn zegen en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Welkom terug bij het programma Middagzon. U heeft geluisterd naar een kerkdienst uit de hervormde gemeente vanuit de Oosterpoortkerk in Woudenberg. Het was een opname van vanmorgen. Wilt u de dienst nog eens terugluisteren? Dan gaat u naar www.stilok.nl onder de knop van kerkdiensten. Wij gaan verder met muziek.

Een gedicht. Vertel het aan de wereld. Moest dit alles niet gebeuren? Was het niet reeds lang voorspeld? Dat Jezus zou lijden en sterven en de dood heeft afgelegd? Moest hij niet verschijnen aan de discipelen, de wonden tonen in zijn zij? Moest hij niet opvaren naar de hemel om een plaats te bereiden voor jou en mij? Hij zou ons niet als wezen achterlaten. Dat heeft hij immers zelf beloofd. Hij zal de trooster sturen aan ieder die in hem gelooft. Eén deel van hem zelf zal in jou wonen, omdat je zijn roep zal kunnen verstaan. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Vertel het de wereld in Jezus' naam.

Wij zijn aan het einde van deze middagzon. De techniek was in handen van Gert van den Heuvel. En de samenstelling werd verzorgd door Dickie Dijkstra. Wij wensen u nog gezegende Pinksterdagen.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
4: De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Grace Graber met haar punkversie van het lied You Say van Lauren Daigle. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers gaan luisteren die deze week zijn uitgekomen. Het nummer dat je zojuist hoorde is al iets meer dan iets langer geleden uitgekomen, maar dat is van een volledig coveralbum met allemaal punkversies van bekende worship en gospel nummers. En ja, die kun je natuurlijk niet allemaal in één week doen, dus die is verdeeld over 3 weken. En vandaag mogen we dus de laatste 3 nummers gaan luisteren waarvan je zojuist eentje hebt gehoord. We hebben nog een mooi aantal andere nieuwe nummers te gaan, iets minder dan normaal, maar we hebben nog 8 andere nummers te gaan. En laten we maar gelijk beginnen met het volgende nummer. Het is van Sour samen met Zambroa. We gaan luisteren naar een lied. Joy.
1: The clouds are lifting. The sun is shining.

Brooke Legatwood, Lauren Daigle en The New Respects met Watchmen. Met een tekst gebaseerd op een tekst die te vinden is in Psalm 130, namelijk de tekst: Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wacht is op de morgen. Wacht is op de morgen. Het volgende lied waar naar gaan luisteren is weer een nummer van het punk cover album waar ik het zojuist al over had. Gaan luisteren naar een lied genaamd Why I Still Believe.

Joe Vaughn met zijn nieuwe nummer Over It. En je hoort het al, ik had per ongeluk de overgang nog even aanstaan. Het volgende lied we gaan luisteren is een lied van Alexander Pappas voor Amazing Music, genaamd All My Heart.

Switchfoot met Absolution, de tweede single van hun aankomende album Forever Now, dat op 26 juni uitkomt. Ik kijk in ieder geval mooi naar uit, alvast. Het was ook weer het laatste nieuwe nummer wat we gaan luisteren voor deze week. We mogen nu doorgaan met de rest van het programma, met nummers die je misschien al zou kunnen kennen van eerder. Te beginnen met een lied van Skillet. We gaan luisteren naar een lied, I Want to Live.

Marshall Marshall met It's All About You. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Damascus. We gaan luisteren naar een lied Allee.

Capital Kings samen met Royal Taylor met het lied Living for the Other Side. We gaan weer door met een lied van The Planet Shakers. We gaan luisteren naar een lied Walls.

Kate Thompson met zijn lied Good God. Dan gaan we nog één nummer luisteren voordat we overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Kagan samen met LNA met Provider.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

The Psalm Project met Heel mijn ziel verlangt naar u, gebaseerd op Psalm 143. Dat is een lied wat we misschien aankomend weekend wel zouden kunnen horen op de Pinksterconferentie die er weer aankomt in Biddinghuizen. Misschien gaat u er ook wel naartoe, of misschien heeft u er wel nooit van gehoord. Het is een conferentie rondom Pinksteren, want het is natuurlijk aankomend weekend. Heel veel christenen komen daar samen om te zingen en God de eer te brengen en allerlei leuke en ook mooie dingen te doen. Een van de nummers die we daar waarschijnlijk sowieso gaan horen is het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren, namelijk van Martin Smith. Gaan we luisteren naar het lied Joy.

Sanct Israel met Confidence. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is een lied van Seventh Time Down. We gaan luisteren naar een lied Eyes on You.

Austin French met zijn nummer Rest for Your Soul. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een nummer van Unspoken. We mogen luisteren naar een lied Follow Through.

0: Love Yourself Love.
1: We in the least met het nummer Tough Love. Het volgende lied we naar mogen luisteren is van Jordan Feliz. We gaan luisteren naar zijn lied Best of Me.

Citizen Way met een nummer Evidence. We mogen doorgaan met een nummer van Luke en Anna Hellebrandt. We gaan luisteren naar een lied Up and Alive.

0: Focus Worship voor Amazing Music met Prodigal Praise. Dan zijn we ondertussen alweer aangekomen bij de laatste twee nummers van deze uitzending. We gaan luisteren naar de Duitse broers, de O-Bros, met een lied Essential.
1: Ja, ja, ja.

Het waren dus de O'Bros met Essential. We zijn wel weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. We hebben nog één nummer te gaan zometeen. Mocht u nou een nummer gehoord hebben dat u nog een keer zou willen horen, dan kunt u die vinden in de afspeellijst die u kunt vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daarin de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar je dus alle nummers nog een keertje kunt vinden om nog een keer terug te luisteren. U kunt daar ook verzoeknummers indienen mocht u die hebben, of andere feedback geven over het programma via een DM, of laat een comment achter op een van de posts, dan zie ik het waarschijnlijk ook wel. Ja, ik hoop dat u het kunnen genieten weer van de uitzending deze week. En ik wil u nog een hele gezegende week toe wensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This is Living. Tot volgende week. We gaan luisteren als laatste lied naar de Outbreak Band of Praise Camp en LZ7 met het lied Wie im Himmel. Een soort moderne Duitse bewerking van het Onze Vader, zoals het ons in de Bijbel geleerd is om te bidden. We gaan eens luisteren naar de Outbreak Band, Praise Camp en LZ7 met Wie im Himmel. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Heerlijk. Goedenavond, ik geniet hiervan. Welkom bij Zingend Geloven op een Vallei. Afgelopen donderdag vierden we in Nederland Hemelvaart en over de hele wereld. En we hoorden het zo net al, kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Maar dan de Engelse versie daarvan uitgevoerd door de Huddersfield Choral Society. Vanavond gaan we luisteren naar liederen over hemelvaart, over de zondag, afgelopen zondag daarop, Wezenzondag. En over zondag aanstaande Pinksteren, een volle agenda dus. Mijn naam is Wiebe en achter de knoppen zit Harro Timmerman. En ik moet het toch even zeggen, Harro Timmerman is vandaag jarig. Hij doet al jarenlang hier de techniek. Dus als u thuis zit, geef gerust een applausje. Nee. Maar goed. Mooie leeftijd bereikt, thuis zitten de mensen op hem te wachten en begint de slagroomtaart alweer te ontdooien. Dus we gaan snel door. We gaan luisteren naar Ring the Bells of Heaven door de Fountain View Academy en All Hail the Power of Jesus' Name.

was Grace Community Church met Oh Heal the Power of Jesus' Name. Met kerst, dan vieren we, zoals u weet, waarschijnlijk de geboorte van Jezus Christus. En met Pasen, dat weet u vanzelf ook wel, vieren we de opstanding van Christus uit de dood. En met hemelvaart, ja, dat weet u dan ook vast wel. Maar ja, vieren we dat dan echt? Dat Jezus bij ons wegging? Ook weer wel eigenlijk. Ligt dat een beetje toe. Jezus' taak op aarde zat erop, dat zei hij ook zelf. Het is volbracht. En wat we met hemelvaart vieren is dat Christus na zijn hele weg hier op aarde weer plaatsneemt op de troon in de hemel aan de rechterhand van God. En dat wij mensen op aarde hem eindelijk nu oprecht koning mogen noemen. Hij wordt dus gekroond. Dus we gaan luisteren naar Kroont hem, de oude Johan de Heer, nummer 115, in een iets nieuwer jasje, deze keer gezongen door Joke Buijs.

kroont hem aarde, ja, u die de lof verdient. Hemelvaart dus als een soort van ja, kroon op het paasverhaal, zou je kunnen zeggen. Wat ook wel eens gezegd wordt, is, nou ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat gebeurt nooit. Hemelvaart en Pinksteren, die vallen ook nooit op één dag. Er zitten nog 10 dagen tussen. En die zondag daartussen, afgelopen zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, dat noemen we in de traditie ook wel Wezenzondag. Christus is dus opgevaren naar de hemel met hemelvaart, maar de uitstorting van de geest met Pinksteren, die laat nog even op zich wachten. Voor eventjes lijkt het dus alsof wij mensen hier als wezen achterblijven. We gaan luisteren straks naar Abide With Me, mooie modernere versie door Audrey Assad. En daarna houdt me dicht bij u, opwekking 616. Maar eerst een bewerking van Psalm 142 door de Psalm Project. Ik roep tot u. Dat is een verwijzing nog even, ook naar afgelopen zondag, die ook wel ex-Audi wordt genoemd. Nou ja, goed, genoeg informatie tot nu toe. Dat betekent, Heer, hoor mij als ik roep tot u. Dus eerst de Psalm Project met Psalm 142, ik roep tot u.

Dat was opwekking 616. Houd mij dicht bij u. Ja, zo moeten de leerlingen zich toch hebben gevoeld toen, in die dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. We gaan door met nog twee liederen, of nou in ieder geval eentje echt over de Hemelvaart. Uit 2016 alweer, de tijd vliegt 10 jaar geleden, Sela met het lied Heer, we kijken omhoog. Aansluitend Siranoa met Verborgen Zegeningen, daar straks meer over. Maar nu eerst Sela met Heer, we kijken omhoog.

Want wat als uw zegen komt door regen, hoorden we Sierra Noah zojuist zingen. Een vertaling van een lied van Laura Story. Als uw zegen komt door regen, aanstaande zondag is het dus Pinksteren. Ze verwachten dan geen regen, meen ik. Maar dan vieren we uiteraard wel de uitstorting van Gods Heilige Geest. Als dat geen zegen is? We gaan luisteren naar Joke Buijs met Er komen stromen van zegen. Aansluitend, Heer, ik hoor van rijke zegen onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Dat was dus heerlijk hoor van Rijke Zegen. Achter de piano zag ik net zat André van Vliet. De bevlogen organist en dirigent en ja, ook gewoon ontzettend aimabele André overleed vorige maand op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij was ook hier in Ede wel regelmatig te zien, bijvoorbeeld bij de Johannesconcerten. We gaan luisteren naar Cela's misschien wel meest bekende Pinksterlied, De Wind Steekt Op. En aansluitend een heerlijke gospelsong, Sweet, Sweet Spirit, uitgevoerd door The Imperials.

0: Geweldig.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Zingend Geloven. Waar we het mochten hebben over hemelvaart, over Wezenzondag, als je hem zo wilt noemen. En over Pinksteren alvast. Harro, bedankt voor de techniek. Fijne avond verder op je verjaardag. Ik wil toch nog één keer zeggen. U thuis is onderweg ook.
2: Dankjewel.
1: U thuis is onderweg ook bedankt voor het luisteren. Alvast een gezegend en begeesterd Pinksteren gewenst. We sluiten af met The Choir of King's College met het prachtige lied Praise My Soul, The King of Heaven.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Voor lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 219. Met auf der techniek heute Abend sehr pünktlich, wie immer, Marcel Moerman.
1: Ja, goedenavond, herr Harry.
0: Hendriksen.
1: Ja.
0: Ja, na het vele struikelen over de uitspraak vorige week met onze Franse uitzending vanavond er een waar ik het beter mee uit de voeten kan. Maar ik ben dan ook van een generatie die menig Duits nagesynchroniseerde film gekeken heeft in zijn jeugd. Omdat we ook ZDF en ARD op de tv konden krijgen. Misschien is dat buurmanschap ook de reden dat de Duitse hits zo makkelijk gescoord werden in ons land. We duiken erin vanavond. Marcel, zullen we beginnen?
1: We vangen aan.
0: Ja, dat kun je doen.

0: Trafi Deutscher, Marmer, Stein und Eisenbricht. Gewoon omdat het een lekker nummer is om mee te beginnen. Trafi Deutscher, die kennen we in ons land ook van grote Engelstalige hits door Duitse acts. Zo schreef hij voor Boney M. onder andere de hit Belfast. En voor het synthpop duo Mixed Emotions het nummer You Want Love, Maria Maria. En van dat duo was hij ook nog eens gewoon één van de twee leden. Dus dan bent u ook weer op de hoogte. Marcel.
1: Jawohl.
0: Welkom.
1: Ja.
0: ik ga je niet overhoren op je Duits, maar ik ben wel benieuwd. Ik ben opgegroeid met een televisie die naast Nederland 1 en 2 ook vooral die Duitse zenders konden wij ontvangen.
1: Ja.
0: En daar keken wij ook best wel regelmatig naar. Ik herinner me, tussendoor had je de muis, wat bij ons Loekie de Leeuw was.
1: Okay.
0: In Duitsland was dat zo'n muis. Of drie van die mannetjes met zo'n albino petje op, die de reclames verbonden, zeg maar zijn.
1: Ja.
0: Maar ook heel veel nagesynchroniseerde films.
1: Tot tergens toe.
0: Ja.
1: Ik vond het walgelijk.
0: Ja?
1: Nog steeds.
0: Oh, ik heb Winnetou en...
1: maar dat kan toch niet? Winnetou en dan met die Duitse stem eronder.
0: Ja.
1: Ik heb het altijd afschuwelijk gevonden en daarom keek ik niet.
0: En
1: dat merkte je, want ik ben heel veel in Duitsland op vakantie geweest. Doordat wij Engelse films kijken, je leest dan wel de ondertiteling, maar je hoort toch de... Nou ja, het Engels op tv.
0: Ja.
1: Dus dan ga je dat toch automatisch, denk ik, in je brein vertalen. En die Duitsers, dat klinkt wel heel erg, hè?
0: Ja.
1: Daar wordt alles gewoon vertaald voor hun. Dus die hebben geen link naar dat Engels toe.
0: Nee, die zijn op het Engels misschien luier. Maar ik heb er wel weer Duits van geleerd. Bud Spencer en Terence Hill. Die pistolen in de holster, ja.
1: Ja, nou, daar word ik alleen maar vreselijk om lachen. Ik vind het vreselijk om naar te kijken.
0: Oké, maar we gaan toch een beetje...
1: Over de muziek hebben.
0: Over muziek, Duitse muziek gaan we het hebben. Lieve luisteraars, ik wil deze uitzending graag aftrappen met een aantal Duitse dames met grote hits in ons land. Want dat waren er best wel veel, kan ik u zeggen. En de allergrootste... Die had een stevige link met onze eigen regio. Want de clip voor haar video werd namelijk geschoten op Schietkamp. Dat is een woordgrapje. Geschoten op Schietkamp de Harskamp. En dan heb ik het natuurlijk over Nena met 99 Luftballons. Hier is ze.

0: Mädchen bin.
1: Lucy Electric met Mädchen. En dan in de radiomix. Speciaal voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mixen en toevallig luisteren misschien. 1994 komt het uit. Lucy Electric, dat was een duo bestaande uit zangeres Lucy van Org en producer Ralf Goldkind. En wat ons land betreft een one-hit wonder, want meer heb ik van deze band in Nederland eigenlijk niet gehoord. Wie ook een stevige band met ons land heeft, met name door haar band met Herman Brood, dat is Nina Hagen. Tegenwoordig is Nina volledig in de heer en maakt ze religieuze popliedjes. Maar ooit was ze de belichaming van alles waar punk voor stond. Hier is Nina Hagen met Unbeschreiblich Weiblich.

0: seinen Dealer mit seinem Lächeln im Gesicht.
1: Und warum?
2: Ja, precies, warum? We hoppen met het tweede nummer zomaar de 90s in van dit blokje. Tic-tac-toe, dat was echt een 100% meidengroep. En het nummer gaat over een goede vriendin van de meiden, Melanie, die aan drugs verslaafd was en uiteindelijk overleed aan een overdosis. En iets van hun welgemeende waarom kwam over bij ons in Nederland, want het werd een hele grote hit hier. Tic-tac-toe met waarom. Duitsers, lieve luisteraars, die volgen niet alleen de muziekstijlen in de wereld, ze ontwikkelden er ook een paar. Zo ontwikkelden ze bijvoorbeeld krautrock. Dat is een combi van een soort van progressieve rock en elektronica. En binnen de elektronica-stroming ontwikkelden ze ook weer de Berlijnse school met acts als Kraftwerk en Klaus Schulze als grote voorbeelden. En ze hadden een groot aandeel in het ontwikkelen van de industriële rock. En dat is niet zo verwonderlijk voor een land waar grote industrieën uit voortkwamen. Een van hun grootste vaandeldragers van die muziekstroming staat bekend om hun theatrale concerten met veel vuur en rook, kunstpenissen en het feit dat ze ooit gecoverd zijn door Fransje Bauer. En dan heb ik het over Marcel...
3: Rammstein.
2: Ja, want bij jullie thuis zijn ze daar ook fan van, volgens mij.
3: Oh, schoonzoon, ja.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Nou, dan gaan we speciaal voor de schoonzoon van Marcel nu Rammstein draaien. Hier is Du hast.

0: 1985, Rock Me Amadeus. De linken met ons land blijven evident aanwezig. Want Falco, die in ons land ook grote hits scoorde met Genie en Der Commissar, ging voor deze megahit de samenwerking aan met de gebroeders Rob en Ferdy Bolland. Lieve luisteraars, het is tijd om naar een muziekstijl te gaan die we nog niet genoemd hebben, maar die ook uit Duitsland kwam en die heel, heel erg veel hits ook in ons land heeft voortgebracht. Der Neue Deutsche Welle. Het Duitse antwoord zeg maar op de succesvolle New Wave die vanuit Engeland de wereld overwaaide. Een kruising tussen de spirit van punk, de hitgevoeligheid van de disco en dan ook nog eens overgoten met een vleugje van die Berlijnse school en een vleugje krautrock. Ik heb een voorbeeld voor jullie, namelijk het vervolg op David Bowie's Space Oddity. Maar voordat ik die helemaal aankondig, volgens jou, Evan, is dit een hit geweest in Duitsland rondom de...
1: Ja, het EK voetbal van 2 jaar geleden. Toen werd dit een beetje het spreekoor van het Duitse elftal. Dus al die Duitsers die door de straten van Berlijn heen liepen. En, hoe noem je dat? Dus, ik wilde geen hooligan doen, maar gewoon zo'n...
0: Een oranje mars, maar dan
1: oranje mars, maar ja, inderdaad, van Duitsers. En die zongen dit nummer. En in het stadion, als Duitsland speelde, hoorden ze dit alleen maar. Dus dit waren ze de hele tijd aan het schreeuwen tijdens de wedstrijd.
0: Ja. Zie, dat wist ik niet. Dan heb ik toch weer een stukje extra info. We hebben het over Peter Schilling met Major Tom, oftewel Völlig losgelöst.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Und das ist wahr. Die Liebe macht viel mehr Spaß dann irgendwas. Der deutsch-österreichische Feingefühl, oftewel Duff mit Kodo. En Duff is een, de naam zegt het al, Duits-Oostenrijkse samenwerking. Tussen twee Duitse zangeressen en een Oostenrijks cabaretduo, om precies te zijn. En eigenlijk werden ze opgericht als een soort gelegenheidsduo. Maar het succes, dat kwam ook voor hun ongelooflijk onverwacht van dit nummer. Dat maakte dat ze toch wat langer bij elkaar zijn gebleven dan dat ze eigenlijk vooraf gepland hadden. Lieve luisteraars, de algemene aanname is dat Duitsers geen humor hebben. Klopt dat of niet? Hebben Duitsers humor?
2: Nou, ik ken niet zoveel Duitsers, dus ik heb eigenlijk geen idee.
1: Nee, precies. Als u denkt, wat doet Evan hier? Of misschien denkt u wel, wat heeft Marcel ineens een hele rare hoog stemmetje gekregen? Dat kan ook nog. Nee, maar Evan die is eventjes hier, want die komt volgende week de techniek doen. Dus die is hier eventjes al een beetje kijken hoe alles precies werkt. Zodat hij volgende week kan invallen.
3: En dat gaat heel goed.
1: En dat gaat fantastisch. En daar zijn we super blij mee. Maar goed, de algemene aanname, daar waren we. Dat Duitsers geen humor hebben. Maar wie de volgende twee nummers hoort die 10 jaar tussen zich hebben. De eerste is namelijk van 1985 en de tweede uit 1995. Ja, die moet daar misschien toch op terugkomen. Want het laatste nummer is namelijk volgens mij het antwoord op het eerste nummer. Maar dan wel een tikkie rijkelijk laat. Als u nu zegt, nou dat klinkt allemaal ongelooflijk vaag, het wordt u al heel gauw duidelijk, denk ik. Want we gaan eerst maar eens beginnen met de eerste algemene Verunsicherung, de EAV met Ba-Ba-Ba-Ba-Banküberfall.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht.
1: Gute Nacht. Ja, want wat roep je als er een bankoverval plaatsvindt? Dan zeg je 1, 2 Polizei. Genau. Die moeten dan komen, toch?
2: Genau. Ja, sicher.
1: Ja, sicher. Ja, Modo, dat is eigenlijk officieel geen neue Deutsche Welle meer. Maar dat is meer gericht op de dance van de jaren 90. Maar toch hoor ik er sporen van in terug. Misschien vooral omdat die zo gekoppeld is aan de plaat daarvoor, dat weet ik niet. Maar die plaat daarvoor, die van Banküberfall, dat is wel echt neue Deutsche Welle. Marcel en Evan, allebei, zet hem er gewoon tussen in de microfoon, dan gezellig bij elkaar kruipen. Kan de muziek jullie een beetje bekoren tot nu toe?
2: Ik haal hier hele leuke nummers uit. Nina Hagen is voor mij echt een gaaf zangeres.
1: Rammstein.
2: Rammstein is er natuurlijk een. En ik heb ook de Duitse, noemde nou net, André van Duin.
1: Ja, met Banküberfall.
2: Ja. Ja. Nee, dat is erg leuk.
1: En Evan?
3: Ja, ik vind Duitse muziek vind ik geweldig. Ik kende er wel een paar. Nine Nights at Luftballons en zoals Rammstein en zo. Ja, die kende ik wel. En natuurlijk het Duitse EK-nummer waar we net al over hadden.
1: Völlig losgelöst. Ja, en we gaan nu zometeen een nummer draaien. En daar had ik in mijn script gezet dat ik een beetje voor de vrienden van de weekendploeg. Maar niet wetende dat er één van de weekendploeg gewoon zou zijn. Dus voor jou live en voor de rest van die andere twee jongens. Die moeten hem dan maar terugluisteren. Want lieve luisteraars, we gaan zometeen nog veel meer Duitse hits draaien. En we gaan ook nog even langs bij die twee stromingen die we nog niet gehad hebben. Namelijk de Schlager en de Tiroler muziek. En dat vind ik nou typische muziek voor de weekendploeg.
3: Ja, wij zijn er ook best wel fan van. We hadden bij Oktoberfest ook een hele uitzending alleen maar dat soort muziek gedraaid in onze ledenhozen. En daarna lekker naar het plein toe om het Danny Christian te vieren natuurlijk. Ja.
1: Is dat goed te doen, slagermuziek, voordat je gedronken hebt?
3: Ja, ik kan het altijd wel hebben hoor. Ik vind het altijd wel genieten, slagermuziek.
1: Oké, ja, ik denk ik vraag het toch even. Ik kan het beter tegen als ik nadat ik gedronken heb.
3: Jij bent nog geen fan.
1: Als het gezellig is, kan ik het goed hebben.
3: Ja, dat is
1: maar dan moet het wel gezellig zijn. we moeten eerst nog het uur uit. Ik zit even te kijken. Dan moet ik nog wel even een minuutje vol praten. Het zijn de afgelopen nummers. Het zijn wel allemaal nummers die een beetje een bepaalde beat hebben, zeg maar. Die ook in de herhaling zitten. Hè? Ba, banküberval. 1, 2, 3, Polizei. Dat eindigt ook dan ook allemaal op een ei. Het lijkt wel even of dat een tijdje lang een dingetje geweest is in Duitsland. En dat je daar toch wel heel fijn mee kon scoren. Het volgende een nummer komt uit 1981 en die heeft dat namelijk ook. Die heeft een tweede titel tussen haakjes. Die is heel lang. Die is namelijk Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha, aha, aha. Maar het nummer heet eigenlijk gewoon Da, Da, Da.
2: Ze konden geen titel verzinnen, blijkbaar.
1: Ik denk het niet. En als je dan ook nog drie keer iets herhaalt en je noemt je bandje dan ook nog trio. Dan zijn we er toch wel uit, of niet?
2: Maar trio, en dat een Duitse band?
1: Ja, trio is een Duitse band.
2: Ein Dreital of zo.
1: Ja, ein Dreital. Hier zijn ze met Da, Da, Da.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: bei der Murphy Gang. Skandal im Sperrbezirk uit 1981, want de Neue Deutsche Welle kwam er ook in de smaak lekkere rockmuziek. In 1981 was prostitutie nog verboden in München, dus een nummer over een prostituee die het stiekem toch doet, dat is ook een klein woordgrapje eigenlijk, was wel een leuk onderwerp. Maar wat minder leuk was, was dat het telefoonnummer wat ze bezongen, dat bestond echt. En de oudere dame van wie het was, die kreeg een hele hoop dubieuze telefoontjes nadat dit nummer een hit werd. De band heeft haar nog excuses aangeboden en een bloemetje. En volgens de overlevering wordt het telefoonnummer in München nog steeds niet gebruikt vanwege dit nummer.
1: Ja, wat een bizar verhaal.
0: Dan heb je impact gehad, hè?
1: Ja, ik vind het wel een gaaf nummer.
0: Ja, is het ook, absoluut. Marcel, dit zijn de verhalen waarvoor we radio maken natuurlijk. Dit zijn hartstikke mooie dingen. Wij zijn van de generatie volgens mij die van onze ouders nog duidelijk meekregen hebben waarom we op 4 mei herdenken. Klopt
1: ja, dat klopt zeker.
0: Ja. Maar ik denk dat wij ook de generatie zijn geweest die naar Duitsers konden kijken zonder dat we gelijk de oorlog erbij hoefden te halen, toch?
1: Wij wel.
0: Wij, ja. Ja. Onze ouders niet, maar wij zijn een beetje de verbinders geworden.
1: Ja, maar daar wou ik even op inhaken, ja. Want ik vind het zo mooi. Mijn vader, zo'n echte ras Rotterdammer was die.
0: Ja.
1: En zijn hele stad is natuurlijk plat
0: gebombardeerd. Ja.
1: Toen ik 7 jaar was, gingen wij zo'n beetje voor het eerst eens een keer met een karretje en echt op vakantie. En waar ging deze man heen met zijn hele gezin?
0: Duitsland.
1: Naar Duitsland.
0: Yeah.
1: En hij heeft daar de grootste vrienden gemaakt. En denk ik, wat vind ik dit dapper van jou. Hè? Dat ze je land bezetten en dan je stad ook nog eens een keer plat gooien. En je gaat daarheen. En dan ging hij dan nog helpen bouwen op een camping. En hij maakte met iedereen vrienden.
0: Ja. Yeah.
1: Zo bizar.
0: Bijzonder, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, maar eigenlijk is dit een beetje de inleiding om. Want het volgende nummer, dat gaat... Hoe belangrijk denk jij dat het volgende nummer, dat heet Kristallnacht van Bab, dat gaat over een donkere bladzij in de historie van de oorlog. Namelijk, het Duitse volk was dusdanig opgehitst tegen Joden.
1: Ja. Hè,
0: want die waren de schuld van alles, werd gezegd. Dat ze erop uitgingen en alle Joodse winkels de ruiten ingooiden. Joden gingen belagen.
1: Ja.
0: Zelfs panden in brand staken. En als je denkt van, goh, dat klinkt me bekend in de oren. Het is alsof het gisteren was. Dan zou dat ook nog kunnen kloppen.
1: Nou,
0: maar hoe belangrijk was het dat de Duitsers zelf een nummer maakten over de oorlog. Wat zo diep ging, denk jij? Ik denk dat het namelijk heel veel liet zien van hoe ver de Duitsers zelf ook waren in kijken naar de oorlog.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, ik vind het feit al dat ze eigenlijk op bevrijdingsdag en dodendenking zelfs hier al in Nederland zijn. Hè?
0: Ja.
1: Dat vind ik ook al een mooi gebaar. En, dus.
0: Ja. Nou, wat ik al zei, we gaan hem gewoon even aankondigen. Een volk opgehitst tegen een andere bevolkingsgroep, jagend op Joden door de stad en alle ruiten ingooiend van Joodse winkels. Het gaat over de pogroms van 1938. Het is een van de gitzwarte bladzijden uit de Duitse geschiedenis en hij wordt bezongen door een Duitse band bijna 45 jaar later. Ik vind het bijzonder, maar ik vind het ook mooi dat het kan. En een nummer wat helaas vandaag de dag dus gewoon ook nog hartstikke actueel is. Hier is Bab met Kristallnacht.

1990 zongen we dit allemaal mee. Verdammt, ich lieb dich. Met Matthias Reim. En die kun je een beetje zien als de Borsato van Duitsland, zeg maar. Maar dan iets rockender. Hij is een waar idool in eigen land met heel veel hits. En in ons land, scoorde hij alleen maar met dit nummer. Maar dan wel weer zo legendarisch dat het tot op de dag van vandaag nog gewoon in de top 2000 staat. Dus dat is ook maar weer even een weetje. Dat zeg ik dan weer speciaal voor Angelina als top 2000 fan. We hebben nog zo'n rocker. En deze rocker was tevens schrijver en kunstschilder. En dat was Udo Lindenberg. Hij is 80 jaar inmiddels. Ongelooflijk, hè? Dat gaat maar door, dat ouder worden. Hij nam 2 keer een liedje op getiteld Ripperbaan. In 1978 als Duitse vertaling van het Beatles nummer Penny Lane. En in 1989 als zelfgeschreven nummer over de beroemde 930 meter lange uitgangsstraat in de Hamburgse wijk St. Pauli. Hier is Udo Lindenberg uit 1989 van het album Bunte Republiek Deutschland. Hier is Ripperbaan.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ook na de eeuwwisseling werden er nog steeds, worden er nog steeds Duitse hits gescoord in Nederland. Bijvoorbeeld deze door Peter Fox en zijn Haus am See uit 2008. Ik beloofde u in het eerste uur nog even stil te staan bij twee Duitse muziekstijlen die wellicht goed passen bij de collega's van de weekendploeg. En Evan die loopt nu inmiddels naar de trein, maar die gaf al toe dat dit inderdaad wel muziek is die hun ontzettend fijn vinden om te draaien en om te luisteren. Maar hier bij Appassionata proberen we die muziekstijlen altijd een beetje te ontwijken. Dan heb ik het over Tiroler muziek en de Schlager. Maar ja, je moet ze toch wel behandelen als je het hebt over Duitsstalige muziek in Nederland die succesvol geweest is. Dan horen die twee erbij. Nou, om bij die eerste Tiroler muziek maar eens even te beginnen. De Oktoberfeesten zijn inmiddels ook overgewaaid naar ons land. En daar hoort, net als bij ons met carnaval, gewoon lekkere meezingmuziek bij. En het volgende nummer, wat ook in ons land een hit was, is geschreven met dat soort festiviteiten op het oog. Hier is Peter Orlof met Ein Mädchen für immer.

0: Ja, in hetzelfde 1981 als we de Spider Murphy Gang hadden met Skandal im Sperrbezirk, hadden we ook dit nummer van Peter Maffay, Du, van het album Für das Mädchen, das ich liebe. Dat moet je ook een beetje zo uitspreken natuurlijk.
1: Ja, maar dat doe je goed.
0: Het is het absolute hoogtepunt als het om scorende slagermuziek gaat. Het scoren in de pophitlijsten, zeg maar. En we hadden het er net over, Marcel en ik. Ja, voor een bepaald publiek, die ook vaak de Tros muziek programma's ja, keek, misschien
1: daar past
0: wel.
1: Het echt bij, hè?
0: Die waren hier ook gewoon hartstikke gek van. Ja. En in Duitsland zelf, en overigens ook onder een selecte groep fans in het buitenland, is die slagermuziek nog altijd hartstikke populair. Zoals het chanson, wat we vorige week behandelden in Frankrijk, dat is. En het levenslied, wat we daarvoor misschien weer behandelden met Adrie samen. Dat is in ons land. We gaan van één keer doe naar duizendmaal doe. Dat kan hier al gewoon. Wij kunnen hier gewoon
1: Eén
0: zo ongelooflijk verdubbelen. Het is de hele herkenbare jaren 80 popsound van München naar Vrijheid. Hier zijn ze met duizendmaal doe.

Nino D'Angelo met Jenseits von Eden 1984. En het zijn dit soort nummers waar je de invloed van die traditionele Duitse volksmuziek toch wel een beetje in terughoort wat mij betreft. De tekst, hoewel misschien een tikkie melodramatisch, is wel to the point. Of zoals de Duitsers zeggen, zum der Punkt. We hadden het eerste uur nog niet alle hitscorende dames uit Duitsland gehad. Jullie hebben er nog een paar te goed van mij. Hier is Juliane Werding met Geh nicht in die Stadt.

Het album Farbenspiel uit 2013. Helene Fischer met Atemloos door die nacht. Een dame die ook in ons land met groots gemak de Ahoy stijf uitverkoopt. Geboren in Siberië, of all places. En ze is nu inmiddels een idool die zich kan meten aan een Celine Dion bijvoorbeeld. Met groots opgezette shows, met veel glitter en glamour. En stevast deze hit om het publiek op de banken te krijgen. Ja, het volgende nummer is mijn persoonlijke favoriet van vanavond. Ik vind het zonder enige twijfel het allermooiste Duitsstalige liedje ooit gemaakt. Hier is Herbert Grönemeyer met Halt mich.

0: vind het gewoon echt prachtig. Ik vind de punten zo mooi. Marcel, ja. Vielen dank voor die bloemen. Oh nee, voor de techniek.
1: Voor die techniek.
0: Ja. Het was fantastisch. Je hebt hem ook een beetje half om half gedaan. Dus ik moet Evan ook even bedanken.
1: Zeker. Evan,
0: want die heeft ook een groot deel van de uitzending gedaan.
1: Perfect gedaan, ja.
0: Volgende week, lieve luisteraars, is Herman van der Wal onze gast. Hij was er al eens een keer eerder met een uitzending rondom live-opnames. En een keertje over samenzang in harmonieën in de popmuziek. En nu kwam hij weer met een idee. En toen zei ik, misschien moeten we gewoon eens een hele uitzending om jou laten draaien. En jouw passie voor muziek. En al dus geschieden. Dat gaat zo gebeuren. Hij is volgende week onze gast. Evan is de volgende week ook weer. Die gaat de techniek doen.
1: Die gaat begin de techniek tot het eind. En dat gaat goed komen.
0: En dat 100%, daar hebben we 100% alle vertrouwen in. En ook gezellig dat hij er is. Dus dat gaat ook helemaal goed komen. Ik zeg alvast even kijken. Nou ja, zeg.
1: Ja, dat is veel te vroeg, hoor.
0: Oh joh. Nee, dan wil ik nog even van jou weten. Allermooiste Duitse liedje? Duitsstalige liedje?
1: Ja, als er dan toch een beetje rock in moet, dan is het Du hast.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, als ik hier een keuze uit moet maken. Wat je net draaide, vond ik ook erg mooi. Dat warme klanken, mooie tekst. Maar ja, Du hast. Het hoeft niet alleen dat ruige van Du hast te zijn.
0: Je kleinzoon vindt het ook, die zingt het ook.
1: Nou,
0: hè?
1: Ja, ik heb een dochter, die is natuurlijk gewoon... Die is getrouwd. En die zijn van Woudenberg naar Duitsland verhuisd, net over de grens. En ik heb een kleinzoon daar van 5, 6 jaar nu. En die zingt gewoon Doe Hast mee. Dat is geen combi.
0: Nee, maar het is wel leuk. Het is vertederend en ook gelijk rockend tegelijk.
1: Ja,
0: ik vind het wel mooi.
1: Ja, ja.
0: Lieve luisteraars, tot volgende week zeg ik. Pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer waarmee je een radio-uitzending over Duitse liedjes... Ja, er is maar één manier waarop je dat kunt eindigen. En dat is met dit nummer. Iets anders kan gewoon niet. Vanaf 1976 was het de vaste openings- en sluitingstune van het programma Met het Oog op Morgen. En ik heb menigmaal op naar mijn wekkerradio nog eventjes radio luisteren. Dan stond hij op die zender en dan hoorde je dit nummer. En dan wist je, het is nu ook tijd om lekker te gaan slapen. Hier is Reinhard May met Gute Nacht, Freunde.
2: Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als

0: van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.